0: bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ook willen ze volgend jaar 70 miljard euro uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. Het weer: in het noorden kans op regen. Verder koelt het af tot een graad of 12. Komende dag bewolkt in het noorden. Verder veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 3 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen afgelopen dag 6 doden. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen, melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Op het WK voetbal heeft Argentinië met veel moeite gewonnen van Kaapverdië. De Argentijnen kwamen in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Diroy Duarte voor Kaapverdië de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. Met de overwinning gaat Argentinië door naar de 8e finales. De tegenstander is dan Egypte. En dat won gisteravond na penalties van Australië. Het weer, in het noorden wat regen. Het is ongeveer een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder in het land veel zon en maximaal 26 graden.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt. 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar een doelwit zweven. Eerder gisteren voerde Rusland ook al aanvallen uit op Oekraïne. Daarbij kwamen 6 mensen om het leven. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog steeds niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt, moeten tienduizenden mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. Onderzoekers stellen dat de drones die vorig jaar werden gespot boven vliegbasis Volkel en Eindhoven hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen kwamen. Die lagen destijds voor de Nederlandse kust. Volgens de onderzoekers van een Britse denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de 13 Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. Daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. Het weer, steeds meer bewolking met vooral in het noorden kans op regen. Het is een graad of 12. Komende dag in het noorden nog steeds regen bij 20 graden. In het zuiden volop zon en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. 3 mannen die verdacht werden van betrokkenheid bij de moord op een Noord-Ierse journalist zijn vrijgesproken. Lyra McKee werd in 2019 doodgeschoten toen ze werd aan het filmen was bij rellen in Londonderry. Haar dood maakte in het Verenigd Koninkrijk veel los. De 29-jarige McKee werd gezien als veelbelovende journalist. De mannen die terecht stonden hebben de schutter volgens justitie aangespoord, maar volgens de rechter is daarvoor niet genoeg bewijs. 7 jaar na de dood van McKee is nog altijd niemand veroordeeld. Na de 2 verwoestende aardbevingen van vorige week in Venezuela is het dodental opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. Argentinië heeft met veel moeite de 8e finales van het WK voetbal bereikt. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waarna verlenging nodig was. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 3-2. Argentinië speelt dinsdag in de 8e finales tegen Egypte. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt en 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Colombia heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. Het land won met 1-0 van Ghana. Eerder vannacht heeft ook titelverdediger Argentinië zich geplaatst. Dat ging met veel moeite. De Argentijnen kwamen tegen Kaapverdië in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Di Roy Duarte de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. In de 8e finale speelt Argentinië tegen Egypte. De tegenstander van Colombia is Zwitserland. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust en 27 in het zuiden.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar werden gezien boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer het doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen de afgelopen dag 6 doden. In een flat in het centrum van Sneek heeft vanochtend een grote brand gewoed. Omdat het om een oud gebouw ging, schaalde de brand weer snel op. Het vuur brak uit op de 4e verdieping. Bewoners van omliggende appartementen zijn uit hun huis gehaald. De brandweer had het vuur snel onder controle. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn bij de brand in Sneek. En popster Taylor Swift is getrouwd met American voetbalspeler Travis Kelce. Voor het huwelijk in Madison Square Garden in New York waren zo'n 1000 vrienden uitgenodigd, onder wie Ed Sheeran en Steven Spielberg. Acteur Adam Sandler trad op als ambtenaar van de burgerlijke stand. Het bruidspaar had de details van het huwelijk voor een groot deel geheim gehouden. Het showbizhuwelijk wordt in de VS koninklijk genoemd. Swift is wereldberoemd en werd in 2023 door Time Magazine uitgeroepen tot persoon van het jaar. En het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd, wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt ook niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad en donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een deel van de stoffelijke resten van het hulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook de onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. De schedel is inmiddels gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het is Kaapverdië net niet gelukt om zich te plaatsen voor de volgende ronde van het WK voetbal. Argentinië bleek in de verlenging te sterk. Het werd uiteindelijk 3-2. En ook Colombia is door. Het land won met 1-0 van Ghana. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
0: Met nu non-stop muziek.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Duitse politie is bezig met het opruimen van blokkades in de stad Erfurt in het midden van het land. Er wordt gedemonstreerd vanwege het partijcongres van de radicaal-rechtse partij AfD. Demonstranten hebben geprobeerd om wegen te blokkeren. Volgens zender ZDF hebben sommige demonstranten zich vastgelijmd aan de tramrails in de stad. Een regionale omroep zegt dat het lokale partijkantoor is aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Daarbij zouden ook agenten gewond zijn geraakt. Er worden zo'n 50.000 demonstranten verwacht in Erfurt. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad. Donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een flatgebouw in Sneek is vanochtend ontruimd vanwege een grote brand. In een appartement op de 4e etage brak de brand uit. De brandweer schaalde op omdat het een oud gebouw is. De brand in Sneek was snel onder controle. Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking vanmiddag toe. Er is er ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu Stadspraat, het informatieve programma met koffienieuwtjes. Presentatie Rien Overkamp.

Allemaal weer een hele goede zaterdagmorgen. Ik ben Bart. Ik ga het u lekker meenemen. 2 uurtjes lang. Prachtige muziek. Weinig te praten. En de 3e uur hebben we een gast hier in de studio. Dus het komt allemaal lekker in orde. We beginnen met de eerste mooie plaat. De Sheer Douglas Uchis. Met het mooie nummer. De Sheer Outbound of Mover.

Spanish of Essen bij Van Albertino. De volgende die we gaan doen is van Cindy Lopez met The Time After The Time.

Ja, dat was Mitchell met Summer Night. De volgende zin om lekker wakker te worden is van David Dutch met The Major Signed und of Essen Bericht.

The Lost Files, en dat was van Albert Hempeling. De volgende die we gaan draaien is, even kijken hoor, Mary's Mammon met Dream.

Ja, dat was Ferry Ginnert met het mooie plaatje The Ring Ring, Get of Swing. We gaan even een Nederlandstalig plaatje draaien van Frank van Etten. Het huisje op wielen. Dus ik hoop ook voor heel veel mensen die uit Frankrijk vandaan komen, dat is het huisje weer mee naar huis brengen natuurlijk. He, want het is heftig daar op het ogenblik. Hier komt-ie.

Fleetwood Mac en met de Oh Well Patty. De volgende die we gaan draaien. Nee, we gaan eerst even... Vandaag geen Kees en Dree. Rien zit weer bijna op de terugweg weer naar huis toe. Maar vanavond heeft het nog gezellig iets. De bingo. We zitten er vanavond weer helemaal klaar voor. Om al die kruisjes te doen en op te letten. Dus ze zeggen, als je zin hebt, haal ze nog eventjes hier in mijn voort. Dus, en dat kan bij Herman Tuls en bij de Jumbo. Even niet bij Bets, want die is het anders. We gaan verder met George Baker Selection met Little Green Bag.

Holy Leash. En wij van Greenfield en Cook. De volgende die we gaan draaien, dat is een Herman en Hermans met No Meek Today.

Ja, dat waren de Kings met Mr. Plissing. Prachtig nummertje ook weer. We gaan eruit met Jeffrey Airport met White Ribbon. En dan gaan we lekker koffie drinken. En dan zijn we zo weer bij u terug. Ik zou zeggen, tot zo.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft ingegrepen bij grote demonstraties tegen de AfD. De radicaal-rechtse partij houdt het partijcongres in de stad Erfurt. Duizenden mensen komen daar demonstreren tegen fascisme en vreemdelingenhaat. De betogers proberen de stad onbereikbaar te maken voor aanhangers van de partij en het openbaar vervoer te ontregelen. Omdat ze met veel zijn, is het de politie nog niet gelukt alle wegen weer vrij te maken. Vanochtend vroeg werd het lokale partijkantoor van de AfD al aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Bij een brand op een boot in Amsterdam is iemand om het leven gekomen. De brand brak rond 5 uur uit op een bootje in de wijk De Baasjes. Op foto's is te zien dat de boot voor een groot deel verwoest is. Volgens stadszender AT5 is de omgeving afgezet voor politieonderzoek. Een deel van de stoffelijke resten van het Heulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook een onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. Inmiddels is de schedel weer gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking toe. Is vanmiddag ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu Stadspraat, het informatieve programma met koffienieuwtjes. Presentatie Rien Overkamp.

Son of the Scream. Wij van de Golden Earring. Ik ben Bart, ik ga nu lekker 2 uurtjes meenemen. Of hier nou, een uurtje. En daarna nog hebben we Aad Verveen met een gast. Maar wie die gast is, weet ik nog niet. Dat is mijn verrassingkie. Dus we kijken wel af wat er gebeurt. We gaan beginnen met een klein orkest. Over de muur.

en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld.

Like Emotion, en dat was van Left City. De volgende is een Nederlandstalige plaat en die Jan Smit en Marco Schuitenmaker van Goest naar Purmerend. Nou ja, dat is niet zo ver, maar hij pusht eruit wel, een paar uurtjes, hè. Hier komt-ie.

Haha, Seth the Clown. En dat was van Man from the Man. De volgende die we gaan draaien is van Marianne Faveul met de ballet of the Judy Jordan.

Live and Blues. Speciaal voor onze Rien natuurlijk, die zit op een hete, op een hete camping. Zit hij uit te zweten. Dus heb ik Love of the... Nee, de Bazie heb ik gedraaid. De volgende die ik ga draaien is van Pat Bentar. Met de Loss of the Buffield.

Ja, dat was Jannes met Monica. De Vonde die we gaan draaien. Het begint al lekker vol te stromen hier in de studio. Dus de warmte gaat goed gebeuren hier. We gaan weer verder met Shocking Blue. Met een Never Marry.

Ja, dat was Shirley Bassey met It Is My Life. De volgende plaat die we gaan doen is van Rhodes met Take You Home.

Heerlijk Wies, T-shirt was dat. De volgende die we gaan draaien is Helemaal Holland met de zon, Als de zon schijnt.

Hey, Wanderlee. En dat was een Status Quo. We gaan er nog één plaatje draaien en dan gaat hem even aan de gemeente. Ik weet niet, de voorzitter of weet ik wat het is. Ad van Veen die gaat zo met twee mensen praten over de gemeenteraad hier in Emmervoort. Dus, hier komt het laatste plaatje.

0: nog eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanval op Russische energieinfrastructuur opgevoerd. In de Duitse stad Erfurt is het lokale partijkantoor van de radicaal-rechtse AfD aangevallen met vuurwerk en verfbommen. In de stad is vandaag een partijcongres. Duitse media schrijven dat demonstranten ook wegen hebben geblokkeerd. De politie probeert de betogers tegen te houden en de blokkades weg te halen. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe de brand is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. De politie doet onderzoek. Omliggende woningen werden ontruimd. De bewoners zijn opgevangen door de gemeente. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat melden, moet het de dwangsom van €5.000 betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Het weer. In het midden en zuiden veel zon. In het noorden is er wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden vandaag. Morgen is er een mix van zon en wolken en een lokale bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu Stadspraat. Het informatieve programma met koffienieuwtjes. Presentatie Rien Overkamp.

0: Luisteraars, een zeer goedemorgen. Info Lokaal Politiek deze keer weer. En ik heb twee hele bijzondere gasten bij mij aan tafel zitten. Te weten Annelot Sieben, fractievoorzitter van de VVD. En Marijn de Pachter, ik hoop dat ik het goed zeg.
1: Jazeker.
0: De nieuwe wethouder die door de VVD is aangesteld. Hartelijk welkom. Fijn dat jullie vandaag tijd konden krijgen om eventjes hier een uurtje in de studio te verblijven. Het is gelukkig een beetje aangenaam nu. Het zal de afgelopen weken best wat heter geworden zijn. Dus we dachten, willen we jullie niet mee belasten. Maar goed, vandaar dus vandaag even. En waar gaan we het een beetje over hebben? Hoe het zit met de nieuwe coalitie. Wat aantal punten wat een beetje nadere uitleg gevraagd. Als we nog tijd hebben, dan gaan we het in ieder geval ook nog even hebben over de schuur in de Willeskop van de firma Snel. Want ik heb ondertussen begrepen dat bij Marijn in de portefeuille zit. Dus daar weet hij misschien al heel veel van. Maar voordat we daarmee beginnen, wil ik graag eerst een voorstelrondje doen. En dan vraag ik in eerste instantie aan de Lot. Vertel, volgens mij kent heel Montfort jou, maar toch maar even voor de luisteraar die het niet weet.
2: Nee, dankjewel Aad. Nee, ik hoop dat heel veel mensen mij kennen. Maar ik ben Annelot Elsendoren Siebe. Ik ben al een aantal jaar getrouwd met mijn man. Ik ben geboren en getogen in Montfort. Ik kom uit een echte ondernemersfamilie. Te weten de witgoedzaken aan de Hoogstraat en de Keizerstraat. Dat is altijd van mijn opa en mijn oom geweest op dit moment. Ik ben opgegroeid in Keizerrijk. Daarna een hele poos in de binnenstad gewoond. En inmiddels woon ik langs de Blik. Dus ontzettend fijn wonen in Montfort. Ik heb samen met mijn man twee kinderen. Ik ben in het dagelijks leven bestuurssecretaris bij de GGD in Hollands Midden. Dus dat is de regio rond Leiden. En ik ben nog zeer actief met mijn twee paarden. En die staan bij de Westerse Ruiters. En daar ben ik al meer dan 20 jaar lid en vrijwilliger.
0: Ja. Heb je nog tijd om iets te doen in de politiek?
2: Ja, en daarnaast ben ik dus nog actief in de politiek. Ja.
0: Fractievoorzitter, heb ik begrepen?
2: Ja, klopt. Ik ben sinds vorig jaar zomer fractievoorzitter geworden. Ik zit sinds 2023 in de raad. Daarvoor een lange tijd al betrokken geweest bij de fractie en ook als commissielid actief geweest.
0: Ja.
2: Vorig jaar dus zomer fractievoorzitter geworden en daarna ook gekozen als lijsttrekker. En daarmee zijn we de verkiezingen ingegaan. Ja. En dat heeft ons geen windeieren gelegd.
0: Geen windeieren. Hoe bedoel je dat?
2: Nou, we kwamen natuurlijk van twee zetels. En op 18 maart, toen heeft de kiezer gestemd. En toen kregen wij 5 zetels toebedeeld. Dus dat was erg fijn. Heeft natuurlijk ook te danken aan dat wij onze lijst wat hebben uitgebreid. Met Ad Spruiten en met Luc Hoogstraten. Maar dat, we hebben een erg mooie verkiezingsuitslag gedraaid. Mooi. Na een goede campagne.
0: 5 zetels?
2: 5 zetels van de 15. Ja. Dus
0: dat is een mooi resultaat, ja. Ik weet dat, ik spreek uit eigen ervaring. Ik heb in 2002 ook met 5 raadsleden in de raad gezeten. En dan heb je altijd wel wat in de melk te proppelen in ieder geval.
2: Ja, dat gaan we zien de komende 4 jaar. Maar dat verwacht ik ook. Ja.
0: Hey, prima, hartstikke leuk. En dan kijk ik even naar onze nieuwe wethouder, Marijn de Jachter. Marijn, vertel.
1: Pachter,
0: ja, sorry. Ik moet even ook aan de naam wennen. Maar.
1: Ja, geen probleem. Het is een Zeeuwse naam, maar dat verraadt ook meteen waar ik vandaan kom.
0: Oh.
1: Ik ben geboren en getogen in de omgeving Vlissingen. Dus ik kom uit Zeeland. Daar ben ik opgegroeid in een gezin van 5 kinderen, jongste van 5. We zijn eigenlijk allemaal de provincie uitgevlogen. Ik ben ooit voor mijn studie naar Utrecht verhuisd. Ik woon in de Meren met mijn vrouw en 2 kinderen. Ik heb 2 jonge meiden, eentje van 9 weken en eentje van bijna 4.
0: Zo.
1: Dus ik zeg al de afgelopen week steeds tegen mensen die mij tegenkomen. En ik zeg, als ik vermoeide indruk maak, dat komt niet door jou.
0: Nee, dat komt door de nachten. Dat de kinderen jou uit je slaap hebben gehaald.
1: Precies, ja. Dus, ik mag mij sinds een paar weken wethouder worden noemen van Montfort.
0: Ja.
1: En met heel veel plezier.
0: Ik
1: heb de afgelopen weken al heel veel kennismakingen gehad in het stadhuis, daarbuiten. Bijvoorbeeld ook bij de steenfabriek geweest, daar we het straks misschien ook nog even over gaan hebben. En ik heb er heel veel plezier in. En ik zou ook hier een open uitnodiging willen doen aan iedereen die luistert, die mij iets wil laten zien. ja, stuur me een uitnodiging.
0: Heb je, heb je tijd genoeg over, denk je?
1: Nou ja, ik ga altijd kijken of ik die tijd kan maken. Ja. Want het is heel leuk om kennis te maken. Want ja, ik woon in de Meren. Ik woon dus niet zelf hier in de gemeente.
0: Je bent wel.
1: Maar ik leer Montfort en Linschoten de komende maanden heel graag heel goed kennen.
0: Ja.
1: Ik ken het dan natuurlijk al een beetje. Maar ja, natuurlijk lang niet zo goed als jullie twee hier aan tafel.
0: Ja.
1: En daar heb ik echt gewoon, daar ga ik heel graag mee aan de slag de komende tijd.
0: Je blijft dan lekker in de Meren wonen?
1: Ik blijf in de Meren wonen met mijn vrouw en twee kinderen. We hebben kinderen gaan net. De oudste gaat bijna naar school uitgekozen. En anders, het is ook in deze markt niet heel makkelijk om even te verhuizen.
0: Dan even te verhuizen. Nou ja, sowieso niet makkelijk om te
1: verhuizen. En het is hartstikke dichtbij. Ik ben net ook op de fiets gekomen. Dus ik,
0: ja. Oh ja, dat is, maar slecht weer niet, denk ik, in de begin.
1: Nee, ja, slecht weer, ja. Wanneer is slecht weer? Ja,
0: wanneer is slecht weer? Goed.
1: Dat was vorige week, was het heel warm. Toen ben ik ook niet met de fiets gekomen. Want ik wilde hier niet met kotsende oksels aankomen.
0: Nee.
1: Maar ik ben nu ook een beetje. Een andere reden waarom ik op de fiets ben vandaag is omdat straks Extinction Rebellion de A12 gaat afzetten, misschien. Dus ik denk, dan kom ik helemaal niet meer thuis.
0: Ja, zijn ze weer van plan. Dus dan hebben we
1: kan ik er in ieder geval langs?
0: Dat je er langs kan. Heel leuk. Dus hoe kom je zo bij de VVD in Montfort? Verzeild geraakt, had je daar connecties of zo?
1: Ik ben zelf 8 jaar lang raadslid geweest in Utrecht.
0: Ja.
1: Ook daar fractievoorzitter geweest. Daar hadden we ook 5 zetels, maar er was in een raad van 45. Dus hadden we iets minder in de melk te brokkelen, zoals jij net zelf zei. Maar daar had ik natuurlijk ook wel contacten mee in de regio. Ik ben zelf gestopt als raadslid vorig jaar. En ik heb contact gehad met Annelot ook de afgelopen tijd. En ik mocht dit gaan doen.
0: Ja.
1: Het is, we hebben een hele leuke gesprek gehad hier vooraf. En met heel veel energie mag ik aan de slag gaan.
0: Aan de slag gaan. Ja, hartstikke leuk natuurlijk. Want het is wel belangrijk dat je er ook zin in hebt. Want anders doe je het niet.
1: Nee, precies.
0: Maar het vroeg mij even af hoe het dus komt dat jij hier in Montfort verzeild raakt.
1: Ja, nou, en nogmaals.
0: De Meren is niet zo ver weg.
1: Nee,
0: maar,
1: en ik ken Montfort. Dus het is ook voor mij niet een onbekend plaats.
0: Doordat je in de Raad in Utrecht gezeten hebt. Ja, dan liggen de lijntjes natuurlijk heel kort. Ja. Want dan kun je vanuit Montfort. Maar
1: ook daarnaast, hoor. Ik heb ook wel eens aan de balie gezeten hier in het stadsector ooit in mijn studententijd. Dus ik kende het ook al daarvan. Lopen misschien nog mensen rond die ik ooit een paspoortje heb verstrekt.
0: Dat zou ik zelf geweest kunnen zijn.
1: Niet meer
0: dus,
1: weten,
0: dus nee, dat is helemaal mooi. Je had het erover dat je toch wel zoveel mogelijk dingen wilde leren kennen.
1: Ja.
0: En dat kom ik meteen even op, want dat is natuurlijk wel een beetje gekoppeld aan jouw portefeuille die je nu gekregen hebt.
1: Ja.
0: Er is natuurlijk een portefeuilleverdeling geweest tussen de 3 wethouders en de burgemeester. Even heel in het kort, je hoeft het niet helemaal op te noemen, maar de belangrijkste aspecten van jouw portefeuille, wat zijn dat?
1: Ja, ruimtelijke ordening is een hele belangrijke, dus alles wat met bouwen en te maken heeft in de buitenruimte. Als er iemand een plan heeft om woningen te bouwen, of nou bijvoorbeeld straks de steenfabriek, plan die daar eigenlijk al heel lang zijn om die in de praktijk te brengen, heb je de gemeente voor nodig natuurlijk.
0: Ja.
1: Je hebt een vergunning nodig, nou dat gaat dan via de gemeente. Verkeer zit ook in mijn portefeuille, verkeer en mobiliteit. Dus ik wil ook echt wel inzetten op verbeteren van verkeersveiligheid de komende jaren. Maar bijvoorbeeld ook al het onderhoud in de buitenruimte. Dus het onderhoud van wegen zit ook allemaal bij mij.
0: Dit is
1: in mijn portefeuille. Dus het is, ik heb een hele, maar ik heb bijvoorbeeld ook volksgezondheid, onderwijs.
0: Ja,
1: ik heb een hele brede, interessante portefeuille wat mij betreft om de komende maanden echt in, of de komende jaren echt in vast te bijten. Want ik hoop het gewoon 4 jaar te gaan.
0: De belangrijkste is de ruimtelijke ordening, maar daarna is nog een stukje sociaal domein.
1: Ja.
0: Oh, dat is wel heel mooi aan. Dat vraag ik met name omdat mensen ook op een gegeven moment niet bij jou inkiezen voor een onderwerp wat niet in jouw portefeuille zit. Dan wordt het nog vervelend. Ik hoop dat je tijd genoeg hebt, want ik spreek even uit de vorige keer heb ik een interview gehad met de burgemeester.
1: Ja.
0: Mevrouw Treep, en die zei van ja, ik kom gewoon tijd tekort, want ik moet overal worden uitgenodigd. Ja. Hoe kijk jij dan tegenover? Hoe ga je dat dan invullen?
1: Ja, ik moet dat echt nog gaan ontdekken.
0: Ik
1: ben er 2,5 week begonnen.
0: Ja,
1: dus we zijn allemaal wel eens aan een nieuwe baan begonnen, maar deze baan is zeg maar. Dan ben je nog heel veel verwonderingen, maar dan is het bij dit is het keer 10. Want je hebt ook al meteen beslissingen die je moet nemen. Dus ik zit nog echt in de beginfase. Maar nogmaals, wat ik net al zei, als mensen mij iets willen laten zien, stuur me gerust die uitnodiging.
0: Ja.
1: Als het niet binnen een paar weken lukt, lukt het misschien wel over een paar maanden.
0: Hoe kunnen ze je bereiken?
1: Ze kunnen gewoon een mail sturen naar de gemeente en dan komt hij zo bij mij terecht.
0: Ja, dat is wel belangrijk.
1: Ja.
0: Nou, dan weet iedereen wel hoe dat moet dan.
1: Ja.
0: Ja. Wat vind je eigenlijk van de bouwplannen in Montfoort? Want er staat nogal wat op de
1: rol. Er staat zeker nogal wat op de rol. Ja, ik denk dat
0: Rapijnen, dat is nu in gang gezet. Ja. Dat bleek in fase 1 gaat ook gestalte krijgen.
1: Ja, precies. Nou, heel belangrijk.
0: Afgelopen week helemaal gek geworden van al die vrachtwagens die bij mij voor de deur langs reden. Misstand. Verschrikkelijk, maar goed, dat maakt niet uit. Dat hoort gewoon bij bij nieuwe bouwplannen. Dat vind je goede plannen?
1: Ja, zeker. Ja, het is heel belangrijk dat we woningen bouwen, ook in Montfoort. Voor iedereen die een woning nodig heeft. Want ja, we kennen allemaal mensen die woningen zoeken.
0: Ja.
1: Het is een enorm oververhitte woningmarkt. Dus we zullen echt moeten gaan bouwen. En ik ben blij dat we dat in Montfoort ook kunnen doen.
0: Ja, ja. Ga even buiten de stadsgrenzen. Rijnenburg.
1: Ja.
0: Staat het daar mee?
1: Ja, Rijnenburg. Ja, dat heb ik dus als raad in Utrecht van dichtbij meegekregen. En dat is natuurlijk een hele grote ontwikkeling die Montfoort ook gaat raken. Het is een heel groot bouwplan van de gemeente Utrecht. Natuurlijk...
0: Ik vraag het met name als het gaat over de mobiliteit. Hè, want dat is nogal een zorgpunt voor Montfoort als de taak komt. Dat Montfoort bijna onbereikbaar.
1: Ja, nou de N228 zal echt wel flink vast gaan staan als ze niks doen. Dus daarom staat ook in het coalitieakkoord een belangrijke opdracht voor mij ook om te gaan kijken of we een rondweg kunnen gaan aanleggen.
0: Ja.
1: Of die N228 in ieder geval op een andere manier kunnen gaan neerleggen. Zodat dat verkeer niet dwars door Montfoort meer hoeft. Want Rijnenburg, als dat wordt aangelegd, gaat dat onvermijdelijk leiden tot veel
0: verkeer. Ja, dat gaat tot vertraging.
1: Zelfs als daar maar weinig parkeerplaatsen worden aangelegd. Ja, want ze kijken naar 25.000 woningen daar. Dus ook als je daar maar naar een hele lage parkeernorm aanlegt, zoals dat heet. Ja. Dus maar heel weinig parkeerplaatsen aanlegt per woning. Dan nog gaat het tot heel veel verkeer leiden.
0: Oké. Okay. Prima. Ik denk dat we even naar een lot moeten. Want ze zitten nu zo bij van...
2: Marijn,
0: die voert het woord en ik hoef niks meer te zeggen.
1: Zij heeft alles voorbereid met de andere partijen. Dus zij is nog veel beter op de hoogte dan ik.
0: Annelot, vertel eens even, hoe is het gegaan met de coalitiebespreking? Want ja, er gingen toch wel heel wat geruchten door Montfoort heen. Je weet, hè, we zijn in een klein stadje. Van wie gaat er nu met wie? En wie gaat hoe? En wat gaat het worden? En ik ben zelfs als redelijke buitenstaander ook redelijk bevraagd door de buurt en door mensen op straat. Van, joh, weet je al wie er in de coalitie komt en dit en dat? Mag ik eerlijk zijn, voor mij een beetje verrassend, samen met het progressief akkoord.
2: Ja, ik denk dat misschien wel meer mensen vinden.
0: Ja.
2: En ik kan daar op zich wel iets goeds over zeggen. Ja, we hebben na de verkiezingen hebben we een verkenner aangesteld. Dat was Ria Driessen, dat is ons oud raadslid ook geweest, ons oud fractievoorzitter. En onder begeleiding van Ria zijn we eigenlijk met alle partijen goed in gesprek geweest. En ja, daaruit, we hebben eerst een eerste ronde gedaan. Het was meer een soort oriënterende ronde. Even kijken, hoe duidt iedereen de verkiezingsuitslag? Wat vinden ze er nou van? Met wie zou je samen willen? Met wie zou je niet samen willen? Wat zijn bijvoorbeeld harde punten waar partijen echt iets stevigs van vinden? Wat botst bijvoorbeeld met wat wij vinden?
0: Ja.
2: Nou, daar hebben we een eerste ronde van gehad. En daarna hebben we een tweede gespreksronde gehad. Daar kwamen wij als VVD, gingen ook echt meer aan tafel zitten om ook echt vragen te stellen van, nou, wij vinden dit wel belangrijk. Of hoe zien jullie dat nou? Nou, en dat hebben we daarna hebben we dat geanalyseerd samen met de verkenner en degene die bij de gesprekken hebben gezeten. Ja, en uiteindelijk kwam daaruit van, nou, misschien is het wel een goede optie om samen met kijkend naar alle vraagstukken die op tafel liggen en hoe wij erin zitten, hoe andere partijen daarnaar kunnen kijken. Van, nou, zal dit misschien een vorm zijn om een oplossing te gaan zoeken voor alle problemen, voor alle vraagstukken die er de komende 4 jaar in ieder geval op ons af gaan komen. Nou, en toen hebben we in de fractie daarna het ook overlegd. Nou, zou het dan kunnen dat we met progressief akkoord en met de SGP gaan?
0: Ja.
2: En dat hebben de progressief akkoord en de SGP uiteraard ook bij hun achterban neergelegd. Ja, en daaruit kwam dat iedereen, dat er geen belemmeringen waren om met z'n drieën samen te gaan werken. Waarbij we ook een aantal dingen natuurlijk hebben uitgesproken. Die zijn natuurlijk in het coalitieakkoord daarna vormgegeven. Dat zijn ze opgeschreven.
0: Ja.
2: Nou, dat hebben we best wel intensief met elkaar gesproken. Dat was best wel een hele pittige tijd, moet ik zeggen. De eerste paar weken zijn een beetje verloren gegaan helaas. Omdat we zochten naar een formateur. Dus iemand die dat proces begeleidt. Nou, we hadden iemand op het oog. Dat ging helaas niet door. Toen moesten we op zoek naar nieuwe. Ja, daar ben je dan wel snel... verlies je daar gewoon anderhalf tot twee weken mee. Daarna was het meivakantie, waarin ook nog eens ongeveer iedereen op vakantie ging. Ja, dan ben je zo ineens 4 weken kwijt. Ja. Dat is heel vervelend, want je wil ergens heel snel door. Ja. Aan de andere kant, we hebben ook wel gewoon daarna gezegd, hè, weet je, er is uiteraard wel wat tijdsdruk. Maar je moet dit proces ook wel zorgvuldig doorlopen. Je moet wel zeker de grote uitdagingen die daar liggen, weer goed met elkaar bespreken. Nou ja, een van de uitdagingen was natuurlijk de spreidingswet. Hoe gaan we daar gehoor aan geven? Of wat gaan we daar in ieder geval opschrijven? Een ander punt was natuurlijk de bouwplannen. Hè. Heeft iemand daar nog iets dat we bijvoorbeeld moeten aanpassen? Een ander punt was ook zorgwoningen aan de Doeldijk. En alle informatie die we ook kregen van de ambtelijke organisatie maakte ook wel dat je soms ineens een keuze moest maken om op te schrijven in je akkoord. Nou, een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Dorpshuis de Vaart. Die informatie, we kregen tijdens het proces, kregen we wat informatie door. Dat was allemaal nog niet goed doorgerekend, maar we wisten wel inmiddels dat er een probleem kwam met de bekostiging van het hele plan. Nou, inmiddels een weekje later is dat ook met de hele raad gedeeld. En inmiddels weten we gewoon dat er best wel grote problemen gaan komen. Ja, dan moet je even goed gaan uitzoeken hoe en wat. Dus de plannen waarmee de raad vorig jaar had ingestemd, ja, dat kan dus, ondanks dat we al zoiets hadden van, nou, laten we daar dan maar mee doorgaan. Ja, dat wordt nou een heel stuk lastiger. Dus daar moet nog even goed naar gekeken worden. Dus er zijn er best wel wat grote dingen geweest waar je echt wel even goed de tijd voor moet nemen om en alle informatie te krijgen. En om daarna met elkaar te doen, maar wat vinden we daar dan met z'n drieën van? Omdat je natuurlijk wel het commitment met z'n drieën hebt uitgesproken met we gaan verder.
0: Goed. Ja. Ik wil ze gast niet allemaal benoemen hoor, die je net opgenoemd hebt. Maar eentje wat me wel opviel, dat is eigenlijk de spreidingswet. En het college heeft ook al gezegd van sorry, maar ik verwijs even naar de nieuwsbrief van de burgemeester. Die zegt van wij moeten gewoon de wet uitvoeren. Maar vervolgens zegt de coalitie van dat gaan we niet doen. We gaan alleen maar voor Oekraïners. Of zie ik dat verkeerd?
2: Ja, het ligt een beetje genuanceerder. Kijk, je hebt de spreidingswet, maar je hebt daarnaast ook de hele opgave rondom asielzoekers, maar ook statushouders en Oekraïners. We hebben eigenlijk vooral naar dat stuk gekeken en daarvan hebben we gezegd, we willen geen reguliere asielopvang de komende 4 jaar realiseren in Montfort en Linschoten. Dus dat gaat echt om die reguliere opvang, dat willen we niet. Nou, dat is natuurlijk een deel van je spreidingswet. En wij hebben gezegd, wat we dan wel gaan doen, is dat we Oekraïners meer gaan opvangen. Dat hebben we de laatste jaren natuurlijk ook gedaan, daar zijn we goed bekend mee. Daar hebben we ook hele goede ervaringen mee. Hè?
0: Zonder meer, ja.
2: Dus dat willen we wat gaan uitbreiden. En verder zoeken we vooral ook de samenwerking op in de regio om te kijken hoe we de rest kunnen vormgeven wat dan nog wel op het bordje ligt.
0: Ja, het gaat niet zo simpel, want dat hebben we natuurlijk in het verleden ook al een keer met Lopik geprobeerd.
2: Ja.
0: Om het mobcenter, om dat op een gegeven moment in beeld te brengen, maar dat lukt dan ook al niet, want toen wou Lopik niet in meewerken.
2: Nee.
0: Maar het is dus niet zo dat de gemeente Montfort niet aan de spreidingswet voldoet.
2: Nou, dat weet ik niet helemaal. Dat is net hoe je het ook bekijkt. Kijk, we vangen wel gewoon het huidige aantal, het verplichte aantal statushouders. Dat
0: statushouders
2: vangen we op.
0: Wel, ja.
2: Aan Oekraïne-opvang, daar voldoen we ook. Okay. We vangen ook veel meer op dan dat we zouden moeten opvangen.
0: Ja.
2: Dus wat dat betreft loopt het eigenlijk allemaal goed. Alleen op het kleine stukje rond asiel, dat doen we niet. En daarvan hebben we ook met elkaar afgesproken dat we dat niet gaan doen. Dus daarvoor gaan we kijken van hoe kunnen we dan daar een oplossing voor vinden met eventueel buurgemeente.
0: Goed, het college heeft in ieder geval genoeg om het aan te geven waarom of dat niet in Montfort gaat gebeuren. Een andere, die ik dan pak ik dan ook even en denk dat we daar nog maar eens eventjes bij op adem moeten komen. Dat wordt toch een dingetje, dan heb ik het even over de vaart. Klein vliesje voor boven, dat is vervelend. De vaart, ja, dat wordt, ik weet niet of Marijn, misschien wil jij reageren. Kijk, je bent nog even redelijk de buitenstaander. De raad heeft een besluit genomen. Dat heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Er zijn tekeningen geweest, er zijn schetsen geweest. Er is van alles geweest. Financiële doorrekeningen, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. En dan komt er een nieuwe coalitie en die zegt, gaat niet door, want het is te duur.
2: Wij kregen dus nog, terwijl het oude college er zat, kregen wij dus de informatie dat binnen het budget wat de raad beschikbaar had gesteld, dat daar de plannen niet voor uitgevoerd kon worden.
1: Ja, wij hebben als college deze week ook dat bedrag bekendgemaakt. Vonden we belangrijk, ook richting Linschoten. En ook richting raad van wat is nu het probleem wat er nu ligt. En we hebben besloten om openbaar te maken dat het tekort nu 1,2 miljoen is. Minimaal. Dus dat is niet iets wat je zomaar even kunt oplossen.
0: Nee.
1: En dat zullen we echt de komende maanden moeten verkennen. En dat is gewoon het eerlijke verhaal. Dat we even pas op de plaats moeten maken. Wat kunnen we nu wel doen? En het is niet... de inzet van het college is om nog steeds binnen 4 jaar... zo snel mogelijk dat dorpshuis te openen. Dat staat ook in het coalitieakkoord,
2: ja,
1: wat Anne Lotte heeft gesloten. En dat is ook de inzet van het college. Paul Pennarts, mijn collega wethouder, is hier echt de karretrekker van. Die heeft het in zijn portefeuille. Maar ik zie het ook echt als een gedeelde opdracht van het college. Aad, je loopt al heel lang mee hier. Volgens mij heb je heel veel plannen voor het dorpshuis gezien.
0: Ja.
1: Zijn verschillende keren in de prullenbak verdwenen en weer uit de as herrezen. En ja, we moeten gewoon echt een keer zorgen dat er een nieuw dorpshuis staat. En dat is de belangrijkste opdracht. Maar het eerlijk verhaal is ook dat er nu een tekort op zit. En dat gaan we de komende maanden kijken hoe we dat kunnen oplossen.
0: Ja, het is in ieder geval heel duidelijk.
2: Tekort, daarvan weten we in ieder geval dat het op het dorpshuis zit. En dat is nog even los van de sporthal die natuurlijk ook mee zit in de renovatie. En het plein wat daaraan voor zit, want de kans dat daar kosten stijgen is ook nog aanwezig, dus dan loopt dat tekort nog verder op.
1: Ja, het is echt minimaal 1,2 miljoen euro tekort. Dus het is echt een
2: vreemd. Ja, dat is fors.
0: Dat is goed fors. Ik kijk even naar onze technicus. Bart, heb jij nog een verzoekplaatje van de dame en de heer?
3: Ja.
0: Ik heb begrepen, die pianoman, die moest komen, geloof ik.
1: Ja, dat is leuk.
0: Ja, inderdaad.

0: Zo, iedereen is weer een beetje bijgekomen.
1: Ja, mooi lang nummer, toch?
0: Mooi nummer, ja. Ik hoorde net dat, ik weet niet of de luisteraar meegeluisterd heeft, maar je hebt zelfs op de piano gespeeld, begreep
1: ik? Ja, ik heb dit nummer zelf wel gespeeld en gezongen, ja, in het verleden. Dus, ja.
0: Nou, wie weet, dus hebben we ooit nog een keer...
1: Misschien voor een andere keer.
0: In de Jozef gewoon op een gegeven moment nog eens een keer een concert van de wethouders. Dat zou mooi zijn. Eén dingetje alweer, of een aantal dingetjes nog. De veiligheid op straat.
2: Ja.
0: Annelot, wat gaan we doen? Jullie schrijven van meer zichtbare politie en BOA's.
2: Ja.
0: Nou, ik zie de BOA's, die zie ik regelmatig, ja. Omdat ik bij het stadskantoor woon en dat hij daar in de dienstingang weer een sigaretje zit te roken. Maar voor de rest zie ik ze heel weinig. Gaat daar nog een uitbreiding plaatsvinden? Want ik weet dat heel veel mensen dat graag willen.
2: Ja. Dat klopt, dat willen wij ook. Dat hebben we ook opgeschreven in ons eigen verkiezingsprogramma.
0: Ja.
2: Dat we heel graag zien dat de capaciteit van de BOA's wordt uitgebreid. Omdat we ook best wel wat overlast soms of zelf ervaren of het horen van inwoners dat ze last hebben of overlast ervaren. En dan vinden we het fijn als de capaciteit van de BOA's uitgebreid kan worden. En daar hebben we ruimte voor gevonden in het coalitieakkoord.
0: Ja.
2: Dus er gaat uitbreiding komen voor de BOA's.
0: BOA's, ja. Heel mooi. Koppel ik nog even een ander puntje aan wat met name jouw mede-fractielid Andries heel graag, heel vroeger ook heeft gezegd. Dus het cameratoezicht.
2: Ja.
0: Gaan we daar ook nog wat aan doen?
2: Ja, daar hebben we ook flink over gesproken. Want wij zouden dat best wel, zeker op een aantal plekken, de meeste mensen die Montfort goed kennen, weten wel op welke plekken waar het verstandig zou zijn om soms een camera te plaatsen.
0: Ja.
2: Nou, dat schijnt best wel ingewikkeld te zijn. Maar we hebben wel echt de expliciete wens opgeschreven en het ook neergelegd bij de burgemeester, die natuurlijk over openbare orde en veiligheid gaat. Want zet dat middel ook preventief in. Kijk naar waar het kan om het sneller, makkelijker in te zetten.
0: Ja, ja, ja.
2: Want dat uiteindelijk helpt het als je, zeker we kennen allemaal wel de bewuste plekken waar soms wat onzuivere deeltjes ook wel eens gedaan worden.
0: Gisteravond, liever gezegd midden in de nacht, ineens een hele partij vuurwerk afgestoken wordt.
2: Ja, of zoiets.
0: Ik weet niet of jij het ook nog gehoord hebt, maar dat was echt gewoon niet normaal meer. Stonden ze dus echt daar bij de bruggetjes, stonden ze dat vuurwerk af te steken daar. Dat ging echt niet met, het was 1:30. Ik denk, lekker, midden in de week.
2: Nee, dat is vervelend en dat wordt gewoon niet.
0: Maar goed.
2: Het kan, daar willen we echt graag doen. Maar het schijnt soms wat ingewikkeld te zijn.
0: Ja,
2: we hebben wel vriendelijk dwingend verzocht daar goed naar te kijken. Ja.
0: Een ander die bij jou nog even voor de beeld wil hebben, de scouting. Want ook dat is een onderwerp waar we al heel lang mee bezig zijn geweest.
2: Ja.
0: Is er nou een definitieve kogel door de kerk en komt er een nieuw scoutinggebouw ergens?
2: Nou, we hebben nog geen locatie natuurlijk voor de scouting waar ze dan exact moeten gaan landen. Maar we hebben wel met elkaar besproken van, goh, laten we nou de manier waarop de afgelopen jaren gezocht is naar een plek voor de scouting, laten we dat een beetje anders aanvliegen. Want er is altijd gezegd, er moet kostendekkende huur zijn en er moet een bepaald pand komen. Dus er moet ook gezocht worden naar mede-verhuurders of mede-huurders eigenlijk. Zodat de scouting niet alleen in dat pand zit. Nou, misschien is dat niet de juiste insteek geweest de laatste jaren. Dus hebben we gezegd dat staat ook in het programma. We willen heel graag dat de scouting een plek krijgt die past bij de scouting.
0: Ja.
2: En ook de activiteiten die ze doen. En probeer dan vanuit die manier en ook vooral de scouting zelf te kijken naar waar is de behoefte aan. En zoek dan een plek.
0: Okay.
2: Dus wij hebben wel de intentie met elkaar ook afgesproken.

0: Marijn moet ook even weer wat.
1: Dat
0: is aan de lot alleen. Hoe kijk jij eigenlijk aan tegen de gemeentelijke financiën? Ik neem aan, kijk, je hebt in Utrecht in de raad gezeten.
1: Ja.
0: Je hebt ook veel meegekregen natuurlijk hoe daar een begroting in elkaar zit. Dus je weet ook een beetje hoe een begroting van Montfort eruit moet zien.
1: Ja.
0: Wat is jouw oordeel over de begroting van Montfort?
1: Nou ja, je ziet dat de financiën gewoon goed op orde zijn, dat allereerst. Maar dat het ook gewoon weinig ruimte is om nieuwe ambities te doen. Omdat ja, dan zou je al heel snel aan de belastingknop moeten gaan draaien.
0: Ja. En dat gaan we niet doen.
1: Dat is ook absoluut niet wat het college wil gaan doen. En wat de coalitie ook niet heeft afgesproken.
0: Ik kijk jullie allebei even aan.
2: Als het kan willen we zelfs de lasten verlagen. Dus, ja. Maar ja, als het kan.
1: Het is, kijk, als je dus iets nieuws wil, betekent dat je iets anders moet laten. En dat is de grote uitdaging waar we als gemeente Montfort voor staan. En dat is heel veel andere gemeenten in Nederland. Hè. Er komt wat minder geld vanuit de Rijksoverheid.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Waardoor je dat soort keuzes moet maken. Maar tot nu toe heeft de gemeente Montfort, en dat vind ik knap, nog geen grote bezuiniging hoeven doen.
0: Nee,
1: dus wat dat betreft doet de gemeente Montfort het gewoon heel erg goed. En daar ben ik heel erg bij over.
0: Ja. Zorgpunt voor jou als het gaat over de zorg. Mm-hmm. Die staat behoorlijk onder druk. Kunnen we daar in Montfort nog iets van merken? Want ik weet dat wij met de SOM en dergelijke toch wel op een redelijk hoog niveau zitten. Maar moeten we daar nog bezuinigingsmaatregelen treffen?
1: Dat durf ik echt niet te zeggen. Het zit ook niet in mijn portefeuille.
0: Ik
1: heb volksgezondheid is meer de preventiekant.
0: Zit meer in de preventie.
1: Maar dus ik kan daar nu geen antwoord op geven.
0: Oké, dat laat wel eens zo. Ruimte voor ondernemers. Wie van jullie twee? Ja. Ik lees op een gegeven moment, krijg de ruimte te groeien en zetten in voor een nieuw bedrijventerrein in Linschoten en Montfort. Dan ben ik heel erg benieuwd waar dat nieuwe bedrijventerrein moet komen.
2: Nou, in Montfort zijn natuurlijk plannen om bedrijventerrein Heeswijk Oost te gaan creëren.
0: Ja.
2: Nou, daarvan de eerste aanvragen bij de provincie zijn natuurlijk gedaan.
0: Ja.
2: En ja, we hopen toch wel dat dat gaat lukken. En we weten inmiddels ook dat we met netcongestie natuurlijk best wel een probleem hebben qua aansluitingen. Ja. Dus we hopen de komende 4 jaar in ieder geval de planvorming zo te hebben dat gaat lukken.
0: Ja.
2: Het liefst ook dat er al dat er iets gaat starten. Ja, en in Linschoten weten we natuurlijk dat er een bouwproject op een huidig terrein waar een bedrijf zit. Natuurlijk in de kern, de goederen.
0: Ja.
2: Daar willen we graag natuurlijk huizen bouwen. En dat plan dat loopt. Ja. Maar we vinden dan ook dat de ruimte die je daar als bedrijf achterlaat, dat die dan ergens anders gecompenseerd terug moet komen. Die moet dan ook toegevoegd worden aan de ruimte die Linschoten heeft.
0: Ja.
2: Want het was ruimte die in Linschoten was. Dat moet dan ook weer in Linschoten eigenlijk terugkomen.
0: Ja, ja.
2: En anders moet je gaan zoeken. Kijk, dan moet een bedrijf die misschien graag in Linschoten zou willen zitten, die moet dan naar Montfort. Dus we willen al eerst kijken of dat in Linschoten uitgebreid kan.
0: Dus in ieder geval nog werk genoeg aan de winkel om daar duidelijk beeld van te krijgen.
1: Ja, en wat Ander net al zegt, die drukt op het stroomnet, net congestie met een moeilijk woord, dat is ook gewoon echt een grote uitdaging die we de komende jaren voor ons zien. Elke gemeente in de regio mee te maken heeft. Maar daar zullen we samen met ondernemers ook gewoon een slimme oplossing voor moeten bedenken.
0: Over netcongestie gesproken, heeft dat ook nog invloed op onze bouwplannen?
1: We proberen dat te voorkomen in ieder geval. De afgelopen dinsdag was het 30... Was het 1 juli afgelopen dinsdag? Volgens mij. Woensdag was het 1 juli. En dat was de deadline van Stedin om projecten aan te melden voor bouwprojecten de komende jaar om een stroomaansluiting te krijgen.
0: Ja.
1: Dat was voor woningbouwprojecten in de regio. En wij hebben in ieder geval ook zelf nog als nieuw college ook nog ervoor gezorgd dat BPD, de ontwikkelaar van Bleekfase 2, ook nog dat project op de lijst heeft gezet.
0: Ja.
1: Dat we ook door kunnen gaan met de Bleekfase 2.
0: Ja.
1: Dus we gaan nu starten de komende tijd met woningen in fase 1.
0: Ja,
1: maar fase 2 willen we ook in 2029 eigenlijk weer, dus over 3 jaar al mee gaan starten. Dus dat moet dan ook op die lijst komen te staan, anders kan je niet verder.
0: Ja.
1: Dus die staat gelukkig nu ook op. Dus op die manier proberen we dat te voorkomen. Maar ja, het is ook, er is maar beperkt ruimte op het net. Dus ja, ik hoop dat het allemaal lukt. En anders moeten we echt een creatieve oplossing gaan bedenken om het net te verlichten. Bijvoorbeeld met buurtbatterijen en dergelijke. Daar staat ook iets over in het akkoord. En daar is mijn collega Wim, die staat daarvoor aan de lat. Maar het is ook echt een uitdaging om die stroom op net, of die ruimte op het net te vinden.
0: Volgende vraag, ik weet niet of aan de lat of jij hem wilt beantwoorden. De windmolens. Ook zo'n
2: windmolens. Het is zo'n ontzettend lastige opgave wat dat betreft. En als VVD zijn we niet echt een voorstander geweest voor de windmolens.

0: windmolens die ons zijn toebedeeld door de provincie, maar ook niet waar de raad zelf een keuze in heeft gemaakt. Maar de raad heeft, de vorige raad heeft in 2024 een keuze gemaakt om het zoekgebied van Kattenbroek aan te wijzen.
1: Ja.
0: Ja, en daar zijn de plannen inmiddels zo ver gevorderd dat we daar heel weinig meer mee in de melk te brokkelen hebben.
1: Nee.
0: Als in dat er gewoon handtekeningen gezet zijn en we daarmee eigenlijk niet meer van af kunnen, laat ik het zo zeggen.
1: Dat is door Utrecht opgelegd en dat was klaar.
0: Ja. Ja, dus dat is heel erg jammer. Ja. Aan de andere kant, we weten ook dat netcongestie speelt. En windmolens moeten ook aangesloten worden op het net.
1: Ja.
0: Dus op dit moment wordt nog even gekeken met hoe zit dat nou. Want als je een huis niet kan aansluiten, maar windmolen wel. Maar ik vind dat heel lastig uit te leggen.
1: Ja, dat kun je niet uitleggen.
0: Nee, dat kan je niet uitleggen.
1: Nee. Dat denk ik ook niet. Maar goed, dat gaat allemaal, eigenlijk speelt zich allemaal boven ons hoofd af.
2: Toch moet je daar aan tafel zitten. Hè? Dus als college gaan we ook gewoon daarover het gesprek aan met de
1: commissie.
2: En dat doet mijn collega Wim.
1: Ja, dat is allemaal voor Wim. Ik denk nog een klein praatje. Bart, heb je nog een stap klaar staan?
3: Ja, we hebben nog vijf...
1: Hoeveel
3: heb ik nog?
1: Kwartiertje. Doe maar een klein plaatje en dan ga ik even naar de agenda van de raadsvergadering toe.

0: Zo, we zijn weer terug. We komen toch een beetje tot een afronding en dan even naar aanstaande maandag kijken. Want dan is er weer een raadsvergadering en dat is voor jou de eerste raadsvergadering.
1: Voor mij, de eerste werd ik nu benoemd. Maar het is mijn eerste echt inhoudelijke raadsvergadering, zeker.
0: Ja. Spannend ook, want ik zie voor jou op een gegeven moment iets staan wat jouw agendapunt is. Ik moet eerlijk zeggen, toen ik het zag, ik denk, hè? Dat klopt helemaal niet, want we zijn 10 jaar geleden hebben we dat plan in de stijger gezet. En
1: loopt al lang.
0: Ik heb nog we hebben toen de tijd nog een rondleiding gehad als raad met de toenmalige directeur, de heer Van Zandwijk, van de firma Snel. Nou, dan weet iedereen al waar ik het over wil gaan hebben. Het raadsvoorstel, omgevingsvergunning, buitenplans, afwijkend perceel, Wilderskop, 90 Haas, daar staat het op de agenda. Gewoon. En dan staat er VVGB. Nou, ik denk dat niemand weet wat dat betekent. Behalve dan dat het op een gegeven moment...
1: Het is een heel formeel ding. Kan heel, het heel kort toelichten. Formeel.
0: Maar vertel, want het is toch wel iets wat ik denk van... Ja, hoe kan het nou ineens zo weer als nieuwe college meteen dat op de agenda gaan plaatsen?
1: Nou ja, dit komt nog uit het oude college ook, moet ik zeggen. Maar dit plan loopt inderdaad al heel erg lang. Ik heb me ook inmiddels aardig ingelezen op dit dossier in 2014... in de eerste overeenkomsten tussen de gemeente en de firma Snel inderdaad gesloten over dit hele gebied. En de steenfabriek. Met een museum, met een BNB, met een conferentiecentrum en alles.
0: Alles is voorbij gekomen.
1: De bazenwoning die is opgeknapt. Het natuurgebied is opgeknapt. Alleen de steenfabriek is nog niet opgeknapt. Er is nu een nieuwe eigenaar. En die wil in plaats van BNB's, een aantal van die BNB's, wil hij een woning in de steenfabriek realiseren. Dus dat hij daar ook kan wonen. Naast al die andere functies, hè, naast dat museum, naast het conferentiecentrum. Daar gaat dit over. Dat past niet in het bestemmingsplan, wat jij misschien nog in 2018 hebt vastgesteld. Maar dat is omdat er dus een nieuwe eigenaar is, die heeft een nieuw plan. Die wil een kleine wijziging, zodat hij er ook kan wonen in plaats van alleen maar BNB's kan doen in de fabriek. En daar is gewoon toestemming van de raad voor nodig. Daar moet de raad van zeggen, oké, we vinden dat goed. En daarom staat het op de raadsvergadering. Ja.
0: Maar die basiswoning, die is dus wel helemaal klaar nu.
1: Ja, die is helemaal klaar. Die is opgeknapt.
0: Die wordt ook bewoond.
1: Ja.
0: Dus er woont ook al iemand.
1: Ja.
0: Oh, dus het wordt wel spannend aan.
1: Ja, en het is de bedoeling dat het helemaal gewoon ik hoop dat nog mee te maken de komende 4 jaar dat het helemaal open is. En dat die steenfabriek is opgeknapt.
0: Ja.
1: En dat je daar dus inderdaad gewoon naartoe kan gaan. Naar het museum of conferentie, wat je wil.
0: Heel mooi dan.
1: Of in die fabriek.
0: Nou, dan ga ik ook nog maar even, dat is in ieder geval duidelijk, neem ik aan voor de luisteraar, wat dat betekent.
1: Maar het is heel moeilijk opgeschreven, maar het is gewoon omdat het dus, het is iets heel formeels wat
0: heel formeels,
1: moet instemmen.
0: Is ook al in de commissie geweest?
1: Ja.
0: En hoe was de stemming in de commissie?
1: Veel partijen gaven aan dat een goed idee te vinden, dus daar was ik blij mee.
0: Ja.
1: En we gaan het zien maandag inderdaad, wat er nog komt.
0: Annelotte, heb jij nog iets te melden over de raadsvergadering?
2: Nou, het is aanstaande maandag hebben we dus een raadsvergadering dat eigenlijk een beetje een gekke raadsvergadering is. Omdat de voorstellen die behandeld worden, die komen nog uit het oude college. Ja. Terwijl het nieuwe college er zit. Ja. Dus dat is toch een beetje apart.
0: Dat moet toch geen probleem zijn, of wel? Of zie ik dat verkeerd? Liggen de meningen anders of zo bij het nieuwe college als bij het oude college?
2: Het college spreekt natuurlijk in principe altijd met één mond, dus dat zou niet het geval moeten zijn. Maar het is toch een beetje gek dat je nu een nieuw college hebt zitten dat nog niet goed ingewerkt, ingelezen is. Ik zou het heel knap vinden als je dat na 2 weken al bent. Ze hebben deze voorstel natuurlijk niet zelf gemaakt. Je moet sowieso iets verdedigen wat je niet zelf hebt opgeschreven. En op zich hoeft dat geen probleem te zijn natuurlijk. Maar dat maakt wel. Normaal heb je altijd in december en in juli, dat zijn de vergaderingen voor de zomer en voor de kerst.
0: Ja.
2: Dan wordt er altijd heel veel op de agenda gestopt.
0: Ja, ik zei altijd in juli gaan de ambtenaren gaan de laders leegmaken. En dan moet de raad, aan de bak gaan hebben. Meestal twee raadsvergaderingen.
2: Ja, dat zal nu niet zo... ik denk niet, gezien de agenda is nu niet zo lang. Dus daar zullen we we zullen maandag niet, denk ik, ook nog uitlopen naar dinsdag.
0: Nee, oké.
2: Wie weet.
0: Ik bedoel, de voorjaarsrapportage, ik noem het maar even, nog iets te melden.
2: Nee, wat ons betreft had dat op zich best een hamerstuk mogen zijn. Het is uiteindelijk een bespreekstuk geworden, omdat iemand had nog vragen openstaan. Dus,
0: En dan de zienswijze voorlopig jaarstukken. Ontwerpbegroting 2027.
2: Ja, van de veiligheidsregio. Van de VRU. Ja, daar komt een amendement op. We hebben tegenwoordig werken we, hè, want een heleboel taken die je als gemeente moet uitvoeren, die stoppen we in een gemeenschappelijke regeling. Dat is een hele
1: samen met andere gemeenten.
2: Ingewikkelde term. Ja. Maar dat is eigenlijk, voer je dan dus gemeentelijke taken, voer je in gezamenlijkheid uit. Dus die beleg je ergens bij een partij. En dat doen we vaak met alle 26 gemeenten in deze provincie.
0: Ja, ja.
2: Dat is bij de veiligheidsregio ook zo. Daar zit de brandweer, zit daar bijvoorbeeld in.
0: Ja.
2: Nou, en tegenwoordig werken we met een soort platform waarin van alle gemeenteraden uit de provincie wordt iemand afgevaardigd. En die bespreken dan met elkaar de begroting en de zienswijze. Die bespreken dan ook met elkaar van, goh, wij zouden toch eigenlijk wel iets meer aandacht willen hebben voor dit of een ander punt. En dan wordt dat nog even aangescherpt in de zienswijze. En dat wordt dan afgestemd met alle andere gemeenten eigenlijk.
0: Ja.
2: Nou, en dat ligt dus nu ook voor. Dus er komt een amendement. Dus dan passen we het raadsvoorstel of eigenlijk de zienswijze een beetje aan. Op een paar punten wordt die wat aangescherpt.
0: Ja. Ja. Nou, dan heb ik nog het laatste dan eigenlijk. En ik denk, dat is natuurlijk, komt uit de hoed van het CDA. De budgetstarterslening, die wordt opverhoogd.
2: Ja. Ja.
0: Goed bericht neem ik aan.
2: Ja, er ligt in het voorstel wordt dan voorgesteld. Hè. We hebben bij de hoofd vorig jaar, maar dat kan het fout hebben, is er een voorstel geweest om de starterslening te introduceren. En daarmee kunnen we dan de starters die op de woningmarkt willen gaan komen, die kunnen we dan met een kleine bijdrage helpen. Dat is ook een lening die ze dan aangaan bij de gemeente. Om net dat stukje, stel nou je kan 4 ton lenen, maar een woning is 425.000 euro. En je kan die 25.000 euro kan je niet lenen en daardoor kan je geen woning kopen. Kan je dus niet beginnen op de woningmarkt. Daarvan hebben we toen als raad vorige keer gezegd van, nou weet je, zorgen wij er als gemeente voor dat ze dat laatste stukje kunnen lenen, zodat ze op de woningmarkt kunnen gaan beginnen.
0: Ja,
2: ja. Okay. Want ja, dat willen we graag. En daarvoor het budget is nu dermate of gereserveerd of uitgeput dat er nu wordt voorgesteld om het te
0: verhogen. Ja. Goed, dan komen we tot een afronding. Ik heb denk dat nog 1 of 2 minuten. Is er nog iets wat jullie echt kwijt willen of zeggen jullie van nou, ik vind het wel prima zo.
1: Ik zou het leuk vinden om over een tijdje terug te komen als ik wat meer ingewerkt ben.
0: Dat staat je altijd vrij op een gegeven moment. En ik denk dat als ze bij wijze van spreken een nieuw bouwproject op de rol staat, dat je ze even langskomt. Of, ik noem het maar even, de vaart. Dat je zegt, van, nou, er zijn dusdanig ontwikkelingen, dat wil ik graag toelichten. Je bent altijd welkom.
1: Nou, ja, hartstikke leuk.
0: Even een mailtje naar mij. En aan de lot heeft mijn mailadres en mijn telefoon ook. Dus dat is helemaal geen probleem.
1: Mooi.
0: Dat kan altijd. Dan rest mij niets anders dan jullie heel erg te bedanken voor deze ochtend. Ik denk dat mensen toch wel weer wat wijzer geworden zijn met allerlei zaken. En net wat jij zegt, de deur staat altijd open.
1: Mooi.
0: Ja? Ik zou zeggen, prettig weekend verder, het zonnetje schijnt, dus geniet ervan zo. Ja?
2: Jullie ook, en hartelijk dank.
0: Ja, oké, bedankt.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 12 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg, melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat meldde, moest het de dwangsom van €5.000 betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Vanwege de hitte gaat in de VS een deel van het feest rond het 250-jarig bestaan vandaag niet door. Zo is de parade in de hoofdstad afgelast en gaat het festivalterrein later open. Het wordt meer dan 40 graden vandaag in Washington. Vandaag is er een grote vuurwerkshow. Verwacht wordt dat veel Amerikanen ook zelf vuurwerk zullen afsteken. Vanwege de droogte wordt gewaarschuwd voor branden. Ook op andere plekken in het land worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en lokaal een bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu tussen 12 en 2 met Kees en Bre. Een programma voor mondvoorters door mondvoorters. Presentatie Kees van Hattem en André Brugmans.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanvallen op Russische energie-infrastructuur opgevoerd. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn is niet bekend. In de loop van de ochtend werd op sommige plekken nog geschoten, maar was het op andere plaatsen weer rustig. Touareg-rebellen van de FLA bevestigden in een boodschap dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep ook nu weer meedoet aan de gevechten. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen, is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilinghuis Sotheby's denkt dat het wel een $250.000 waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een enkele bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu tussen 12 en 2 met Kees en Dre. Een programma voor Montforters door Montforters. Presentatie Kees van Hattem en André Brugmans.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
0: Nu het nieuws van 2 uur.
3: Jelle Suibring met het NOS Journaal. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn is niet bekend. Rebellen van de FLA bevestigen dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep er nu ook weer meedoet aan de gevechten. Bij Oekraïnse aanvallen zijn olieinstallaties in de buurt van Sint-Petersburg in Rusland geraakt. Een lokale haven en een olieterminal zouden zijn geraakt. De Russische gouverneur in het gebied spreekt van een grote aanval, maar zegt ook dat er geen slachtoffers zijn. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat er ook een Russische marinebasis is geraakt. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd, omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen ondernomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilingshuis Sotheby's denkt dat het wel een kwart miljoen waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui, het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
5: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
4: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 3 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

naar het droom gehad.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bijna de helft van de Nederlanders gaat deze zomer niet op vakantie. Dat blijkt het onderzoek van de ANWB. Volgens de ANWB kiezen steeds meer mensen voor een vakantie buiten het hoogseizoen, zoals in de meivakantie of in september. Een vakantie in eigen land is nog altijd het populairst. Daarna zijn de meest gewilde bestemmingen Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet omdat de twee mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden. Ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. En een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Max Verstappen is zesde geworden bij de sprintrace van de Grand Prix van Groot-Brittannië. Hij had een slechte start en viel terug van de derde naar de zesde positie. De Italiaan Antonelli van Mercedes werd eerste, de Brit Hamilton in zijn Ferrari tweede en Norris in de McLaren derde. Door zijn winst loopt Antonelli verder uit in het wereldkampioenschap. Verstappen staat daar nu op de zevende plek. Morgen om 16:00 wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu... Non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 5 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuisblijven. Een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Op meerdere plekken in Mali zijn vanochtend steden aangevallen door opstandelingen. Het gaat om separatisten van de FLA die in april ook al aanvallen uitvoerden op het regeringsleger. Toen werkten ze samen met een tak van Al-Qaeda. Of die nu ook betrokken waren bij de aanvallen is niet bekend. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet, omdat de twee mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden en ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. Een Duitse familie heeft bij het opknappen van de tuin ruim 1000 botten en tanden gevonden. De menselijke resten zijn van zowel kinderen als volwassenen. Onderzoekers schatten dat ze tussen de 50 en 100 jaar oud zijn. Het huis is in de jaren 60 gebouwd. Iemand heeft aan de lokale politie verteld dat er mogelijk grond van een begraafplaats is gebruikt bij de bouw. De politie doet onderzoek, maar sluit een misdrijf uit. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service. Al ruim 40 jaar. De scherpste prijzen van Nederland.
1: Je lokale blik.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
1: Radio Stad Montfoort.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempde en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag naar de 250ste verjaardag van de VS in het land te gaan. Maar daar is de paus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Een man van in de 30 is opgepakt omdat hij gisteren in Spijkenisse in korte tijd meerdere zedendelicten zou hebben gepleegd. Hij zou onder meer hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen en haar de bosjes in te trekken. Op het tennistoernooi van Wimbledon is titelverdediger Iga Swiatek in de derde ronde uitgeschakeld. De Poolse verloor verrassend in 2 sets van Alessandra Ayala uit de Filipijnen. Ayala had nog nooit een partij gewonnen in het hoofdtoernooi van Wimbledon. Ondertussen hebben Venus en Serena Williams zich teruggetrokken voor het dubbelspel van Wimbledon. De 44-jarige Serena heeft knieklachten. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen wolken en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
1: Radio Stad Montfoort.
0: Met nu non-stop Nederlandstalige muziek.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 7 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. En ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. Er werden toen zo'n 400 mensen opgepakt. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag de 250ste verjaardag van de VS in dat land te vieren. Maar daar is de paus dus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Max Verstappen start morgen als 7e bij de Grand Prix van Groot-Brittannië. De pole position is voor WK-leider Kimi Antonelli van Mercedes. Max Verstappen was eerder vandaag 6e geworden bij de sprintrace. Hij had een slechte start en viel terug van de 3e naar de 6e positie. De Italiaan Antonelli van Mercedes werd 1e, de Brit Hamilton in zijn Ferrari 2e en Norris in de McLaren 3e. Morgen om 4:00 wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. in Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.

0: Luisteraars, allemaal een hele bijzondere goedenavond. Vandaag weer de zaterdag, de 4e juli in het jaar 2026. En dat betekent natuurlijk weer de eerste zaterdag van de maand. En dat betekent dat we weer lekker gaan bingoën. Ja, duurde wel een tijd hoor deze maand, voordat we weer lekker aan de gang gingen, vond ik. Maar we gaan gewoon lekker weer een 3 uur radio bingo spelen. Ik hoop dat u allemaal thuis er weer klaar voor bent. We gaan natuurlijk weer een ronde draaien tussen 7 en 8. Tussen 8 en 9 en tussen 9 en 10. U heeft weer 3 verschillende kaarten voor u liggen. Wij gaan zo meteen weer balletjes draaien. Op het moment als er een bingo is, dan draaien wij een plaatje. En dan moet u bingo even melden. We gaan spelen voor iedere ronde voor 1 horizontaal rijtje. Daarna voor 2 rijtjes, daarna voor 3 rijtjes. En we draaien natuurlijk als laatste de volle kaart. Bij 1, bij 2 en bij 3 horizontale rijtjes mag u een leuke prijs weer uitkiezen. En die staan continu op onze website radiostadmontfort.nl. En Carla die gaat ze zo allemaal even een keertje voor u oplezen. En bij de volle kaart wint u vanavond 100 euro. En dat is gewoon contant of via een tikkie of wat dan ook. Dus dat gaat allemaal goed komen. Nou, nogmaals, wij gaan zo meteen balletjes draaien. En dan valt er op een gegeven moment een bingo. Nou, wij zien dat hier op het scherm. Wij draaien dan een plaatje. En dan moet u tijdens die plaat moet u bellen naar de studio om uw bingo te melden. Ja, u heeft ook 1 plaat de tijd. Want is de plaat afgelopen, dan hoeft u ook niet meer te bellen. Want dan, sluiten we de lijnen en gaan we gewoon weer verder. Want dan zit u te slapen of een getalletje gemist of wat dan ook. Dus anders moeten we blijven wachten. Dus dat hebben we ingesteld. 1 plaatje en dan moet u gebeld hebben. Verder hebben wij een jackpot. Ik schuif even Kok erbij. Goedenavond, Kok.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, de jackpot vorige keer ging die er een beetje uit, hè?
1: Ja. 50 euro.
0: 50 euro. We gaan er weer mee starten. En die 50 euro, luisteraars, die wint u als zometeen bij de eerste 10 getallen al een horizontaal rijtje valt. Dan heeft u niet alleen maar de prijs naar keuze, maar dan heeft u ook nog de jackpot erbij. En dan doen we iedere ronde die we draaien, doen we daar een tientje bij in totdat de jackpot valt. Dan hebben we natuurlijk een hele lijst met prijzen. En dan kijk ik even naar de andere kant, want daar zit onze Kalla, die straks ook de telefoon weer op gaat nemen en dat soort dingen. Goedenavond, Kalla.
2: Goedenavond allemaal.
0: Ben je er weer klaar voor vanavond?
2: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Kijk, helemaal mooi. En jij hebt een lijstje voor je met heel veel leuke prijzen waar de mensen weer uit kunnen kiezen vandaag.
2: Ja, hij is niet zo heel lang hoor.
0: Nee,
2: een half uurtje.
0: Oké, nou, we gaan er even voor zitten. Mijn thee is nog niet op.
2: Even kijken. Een mini pizza maken. Een softijsmachine. Een plafondventilator met afstandsbediening en verlichting. Een barbecue. Een digitale broodrooster. Een bluetooth speaker. Een graafmachine. Een Denver internetradio. Een drone. Een droogstofzuiger. Een elektrische lunchbox met opwarmfunctie.
0: Ah, daar is die weer.
2: Ja. Even kijken. Een Powermax accu, struik en grasschaar. Een Babyliss föhn. Een buffetwarme. Een politieset. En een strandset. En dat is allebei van een soort Lego. Een Comet-set. Een boor- en een breekhamer. Een bandschuurmachine. Een torenventilator. Een Stratego-spel. Het originele dartbord. 35 radio bingo munten. En dan hebben we een ruime keus uit cadeaukaarten. Weekendje weg. H&M. Lego. Decathlon. Thuisbezorg. Huis en tuin. Douglas. Efteling. Nationale bioscoopbon. Cadeaukaart van de DA. Wensing. Kunst- en cultuurkaart. Primarkt. Plus. Sauna Wellness cadeaukaart, Kruidvat, een keuze cadeaukaart, reiscadeau, bol.com, restaurant, Gamma, Hema, Intratuin, Mediamarkt, Rituals, Ikea, een VVV cadeaukaart, Coolblue, cadeaukaart bij de Praxis, een boekenbon, Fashion Check, een biercheck, een Jumbo cadeaukaart, Kids cadeau, Action, een speelgoed cadeaukaart En dan hebben we nog de Sinsofor cadeaukaart. En die zit in Oudewater en Montfoort.
0: Nou, kijk eens, daar zit voor iedereen wel wat bij, denk ik. En nou, ik zou zeggen, ik begrijp dat u het niet allemaal kunt onthouden. Maar nogmaals, op onze website ranostadmontfoort.nl, daar kunt u alles vinden. Wat u dus net hoorde. En daar staat er continu op. Dat hoeft niet per se vandaag. Maar dat kan alle dagen. Goed, Kok, ben jij er klaar voor?
1: Ja hoor.
0: Alle ballen zitten weer in de molen.
3: Zitten er weer in.
0: Ik zou zeggen, luisteraars, we gaan lekker starten. We gaan starten voor één horizontaal rijtje. Daar gaat ie. Jawel.
1: Oké, okay, 58.
0: We gaan starten met nummer 58.
1: Twintig.
0: Nummertje 20. Nummertje 20. Ja, hij wil niet erg. Ze moeten nog even op gang komen, Kok.
1: Hij heeft hem. 62.
0: Nummertje 62. Nummertje 62.
1: 48.
0: Nummer 48. Nummertje 48.
1: 50.
0: Nummertje 50. Nummertje 50.
1: 31.
0: Nummertje 31 mag u wegstrepen. Nummertje 31.
1: 54.
0: Nummertje 54. Nummer 54. 54. En daar komt-ie.
1: Ja hoor, 65.
0: Nummertje 65. Nummertje 65.
1: 42.
0: Nummertje 42. Nummertje 42. En het laatste getal, Kok, eventueel.
1: 56.
0: Nummertje 56. Nou, ik voer hem in. Maar we hebben nog geen bingo. Dat betekent dat we de jackpot in ieder geval mee gaan nemen naar het volgende uur. En dan doen we er gewoon weer een tientje bij, Kok. Toch?
1: Ja.
0: Ja, gaan okay. We doen. We gaan nu even een leuke plaat draaien, luisteraars. En dan gaan we zo meteen door totdat we een winnaar hebben.

0: Ja, leuke plaat, gezongen door Tim Schalk. Natuurlijk toen die tijd van Nico Haak, hè? Oud plaatje. Goed, luisteraars, we gaan lekker door totdat we een winnaar hebben. En we gaan door voor één horizontaal rij natuurlijk, hè.
1: Oké, okay, 67.
0: Nummertje 67. Nummertje 67.
1: 70.
0: Nou, nummertje 70. Nummertje 70. 70. Ah, zo gaat het nog even duren als je geen lager draait. Kok, hè?
1: Nee. Nee. 21.
0: Nummertje 21. Nummertje 21. De laatste die erin zit is 20 op dit moment. Dus ja, dan hebben we nog geen bingo.
1: Nee. 71.
0: Nummertje 71. Nummertje 71. Ja, en mochten we een dubbele bingo hebben, dan gaan we natuurlijk loten.
1: 60.
0: Nummertje 60. Nummertje 60.
1: 36.
0: Nummertje 36. Nummertje 36.
1: 38.
0: Nummertje 38. Nummertje 38.
1: 72.
0: Nou ja, een lekkere lager. Nummer 72, luisteraars. Nummertje 72. Ja, kijken.
1: 64.
0: Ja, het schiet lekker op. Nummer 64. Nummertje 64. We zitten natuurlijk op een lager te wachten. En dan hebben we bingo, denk ik.
1: Ja, zes dubbel, denk ik. 41.
0: Nummertje 41. Nummertje 41. Ja, dat is een mooie. De balletjes hier rollen zoals ze rollen. Daar hebben wij geen invloed op, maar daar komt de lager aan, jongens.
1: Nummer 14.
0: Nummertje 14. Nou, ik voer hem in. Nummertje 14. En we hebben nog geen bingo. Nee. Nou, we gaan gewoon lekker door, Kok. Ja, komt allemaal goed.
1: Ja, we zien het wel. 37.
0: Nummertje 37. Nummertje 37. En daar is die. Nummertje 37 geeft bingo. En het zijn er maar twee. Een dubbele bingo, jawel.

Nou, we hebben op dit moment een dubbele bingo. En dat betekent dat we even moeten loten. De een die krijgt 10 gratis bingo kaarten of 10 muntjes. En de ander die krijgt natuurlijk de prijs naar keuze. Nou, hoe het werkt. Wij gaan nu zometeen, u mag bellen naar de studio. Dan vragen we een extra getalletje zometeen. En wie daar het dichterbij zit zometeen met het volgende balletje, die wint dus de prijs. En degene die er het verste vanaf zit, de troostprijs. En nogmaals, dat zijn 10 gratis bingo kaarten. Wij gaan even een plaat draaien. Dan kunnen degene die bingo hebben nu bellen naar de studio van Radio Stad Montfort.

0: Ja, dat was hij, de blikken dag van Sven Versteeg. En ja, die hoorde natuurlijk gezellig hier bij de Radio Bingo. En dat betekent, ja, we hadden een bingo. Het duurde even, Kok. Maar welke, ja, we gaan eerst de getallen eens even herhalen. Toch?
1: Ja, ik zal ze allemaal wel even herhalen.
0: Ja, want dat hebben we nog niet gedaan.
1: 58, 20, 62, 48, 50, 31, 54, 65... 42, 56, 67, 70, 21, 71, 60, 36, 38, 72, 64, 41, 14 en 37.
0: Ja, met die 37 hadden wij bingo. En we hadden twee mensen die bingo hadden. We hebben ook alle twee gebeld. We hadden Marianne Verkouwen uit Montfoort. En die heeft nummer 32 gezegd achter de scherm om. En we hadden Mieke van Wijngaarden. En die belde vanuit Benschop. En die had nummer 47 gezegd. Nou, wat we nu gaan doen is een balletje uit de molen draaien. En die mag u thuis ook gelijk wegstrepen voor twee horizontale rijtjes. Dus het getalletje wat er nu uitkomt, mag u ook gewoon lekker wegstrepen. Dus ik zou zeggen, Kok, draait er maar eens een uit. Dan gaan we kijken wie we gaan terugbellen. Ja, daar komt hij.
1: Daar komt hij, 23.
0: Ik voer hem eerst zelf even in, nummer 23. En dan zie ik dat we uitkomen bij Marianne Verkouwen. En dat Mieke van Wijngaarden uit Benschop, die krijgt gratis bingo kaarten, muntjes of kaarten over de mail. Dus dat komt allemaal goed. We gaan eerst even Marianne Verkouwen gaan we even bellen.

0: Ja, daar gaat hij toch. Ik was even bang dat de telefoon niet overging, maar daar gaat hij. Dus we gaan hem, als het goed is, Marianne aan de telefoon krijgen. Pam, pam, pam, pam, pam. Of ze denken, ik neem mooi niet op. Ja, dat kan ook natuurlijk, hè.
1: Marianne Verkouwen.
0: Ja, goedenavond. Meneer Van Tollenaar, Radio Montfort. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: U bent live in de uitzending, maar dat hadden we al begrepen natuurlijk, hè?
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, want je had bingo. Één horizontaal rijtje. Er waren alleen twee mensen die dat hadden. En dat betekent dat we even moesten loten. En je zat aan de goede kant, Marianne.
1: Ja.
0: Met loten, hè? En dat betekent dat je een leuke prijs hebt gewonnen. Had je enig idee wat je wilde hebben?
1: De plafond...
0: De lamp, of die lamp met die plafondventilator in het midden, zeg maar.
1: Ja.
0: Die gaan we in orde maken en hopen dat je hem veel nodig hebt van de zomer.
1: Want, het is een leuk verjaardagscadeautje.
0: Oh, kijk. Bent u jarig?
1: Ja.
0: Oh, kijk. Van harte gefeliciteerd, hè.
1: Nou, dankjewel.
0: Dan is dat toch mooi meegenomen zo met de... Heb je al meer cadeaus gehad, of niet? Of is dit het eerste cadeautje van vandaag?
1: Nee, ik heb wel meer cadeaus gehad.
0: Oh, oké. Nou, dan is het goed, hè. Dan is het goed. Nou, een extra cadeautje op je verjaardag. Hartstikke leuk natuurlijk, toch?
1: Zeker weten.
0: Oké. Groot feest vanavond?
1: Nee, heb ik vanmiddag al gedaan, anders kan ik niet bingo, hè.
0: Oh, nee, daarom. Om een uur of zeven iedereen eruit. Huppakee, wegwezen, want we moeten bingoen,
1: ja.
0: Toch?
1: Zeker.
0: Dat doe je goed. Hé, maar in ieder geval, heel veel plezier met de plafondventilator. Ik hoop dat hij veel aan moet, want dan wordt het lekker weer, toch?
1: Ja, zeker.
0: Oké.
1: En dan wou ik nog de groetjes doen aan iedereen die je kent.
0: Ja, die je weggestuurd hebt vanmiddag, of niet?
1: Ja.
0: Ja, nee, daarom. Nou, in ieder geval, dan wens ik je nog een hele fijne avond verder.
1: En, dank je.
0: En wie weet hoor je nog een keer, toch?
1: Misschien wel. Ja, we zullen het zien.
0: Het begin is er van twee rijtjes, toch?
1: Daarom.
0: Oké.
1: Okay. Hey, fijne avond.
0: Zo, dag. Ja, dat zou ik ook doen, hè. Gewoon de visite eruit, want we moeten bingoen, toch? Ja, wat... Daarom kok, hè. Hey, we gaan verder voor twee horizontale rijtjes. We hadden het extra getal nummer 23.
2: Ja, 23.
0: Oké, nou, dan gaan we gewoon verder. Dan gaan we eens even kijken wie we zometeen mogen verwelkomen voor twee horizontale rijtjes.
2: Nou, nummer 7.
0: Nummertje 7. Nummertje 43.
2: Nummertje 32. 66.
0: Nummertje 66.
2: 52.
0: Nummertje 52.
2: 74.
0: Nummertje 74.
2: 51.
0: Nummertje 51.
2: 15.
0: Nummertje 15 mag u wegstrepen. Nummertje 15. En nogmaals, we spelen voor twee horizontale rijtjes.
2: Nummertje 24. 75.
0: Nummertje 75.
2: 53.
0: Nummertje 53. En kijk eens, daar is hij hoor. De bingo voor twee horizontale rijtjes.

We hebben op dit moment iemand die heeft een bingo. Die mag nu bellen naar de studio van Radio Stad-Bontvoort. En dan gaan wij de plaat draaien die heel hard naar de nummer 1 toe stijgt. De plaat van Rutger van Barneveld en zijn zwoele zomernachten.

0: Ja, en dat was hij. Hè. Dat wordt toch wel of de zomerhit van dit jaar, denk ik. Hè. De plaat van Rutger van Barneveld en zijn zwoele zomer. Jawel. En ja, daarvoor hadden wij een bingo-kok. Er zijn een paar getallen bijgekomen. Er zijn er niet zo heel veel.
1: 23, die hadden we al natuurlijk. 7, 43, 32, 66, 52, 74, 51, 15... 24, 75 en 53.
0: Ja, met die 53 hadden wij bingo. En die heeft zich gemeld, dus die gaan we even in de uitzending halen. Goedenavond, met wie hebben wij het genoegen?
2: Met Charlie.
0: Hallo, goedenavond.
2: Hallo.
0: En waar bel je vandaan?
2: Uit Montfoort.
0: Uit Montfoort, kijk. Leuk, lekker dichtbij. En je zat lekker te bingo'en en je denkt dat gaat goed, want ik heb twee rijtjes vol.
2: Ja, klopt.
0: Ja, en toen belde u. En wat is het serienummer van die kaart?
2: 0426 697.
0: Nou, dat is hartstikke goed. En dat betekent dat je een leuke prijs mag uitkiezen. Had je enig idee wat je wilde hebben?
2: Ja, ik ga voor de bingo-munten.
0: Jij gaat voor de bingo-munten. Nou, ik kijk even naar Kalla. Kalla, die heeft het allemaal genoteerd. En die gaat het allemaal van de week weer in orde maken. Dus die bingo-kaarten komen naar je toe.
2: Nou, super.
0: Ja?
2: En
0: dan
2: wil ik nog wel even groetjes doen.
0: Ja, dat mag hoor, tuurlijk. Iedereen die bingo heeft mag altijd de groeten doen.
2: Nou, kijk, dat is heel fijn. Nou, iedereen van onze Oud en Nieuw groep en specifiek aan Westie Oostrom.
0: Kijk, en die zit ook allemaal te bingen op dit moment, of niet?
2: Ja, die zit hier ook, dus...
0: Oh, kijk. Nou, gezellig. Hey, ik wens je nog een hele fijne avond en wie weet horen u nog een keer vanavond.
2: Ja. Oké, dankjewel.
0: Oké, groetjes. Hoi. Ja, dat was hij dan, hè. De twee horizontale rijtjes. En dat betekent dat we alweer naar de drie rijtjes gaan. En ook dan mag u zelf weer bepalen welke prijs u zou willen hebben vanavond. En nogmaals, u kunt de prijzen altijd vinden op onze website. Radiostad-Montfoort.nl.
1: Oké, nummer 5.
0: Nummertje 5. Nummertje 34. Even een moment. Nummertje 34. Zo, ja.
1: 13.
0: Nummertje 13. Nummertje 47 mag u wegstrepen. Nummertje 47.
1: 18.
0: Nummertje 18.
1: 1.
0: Nummertje 1, de laagste, daar is die. Nummertje 1. We hebben er geen bingo mee. Nee.
1: Misschien met nummer 8.
0: Nou, het nummertje 8. Kijk, daar komen nu al die lagen aan natuurlijk. Nummer 8. Ja.
1: 40.
0: Nummertje 40.
1: 73.
0: Nummertje 73.
1: 29.
0: Nummertje 29.
1: 28.
0: Nummertje 28.
1: 55.
0: Nummer 55.
1: 30.
0: Nummertje 30.
1: 2.
0: Nou, nummertje 2 gaan we wegstrepen. Nummertje 2.
1: 27.
0: Nummertje 27. En daar is hij hoor. Nummertje 27 geeft bingo.

0: Ja, de derde helft die is altijd het gezelligste natuurlijk. Hè? Dat is de plaat van dat was Erik van Klinken. Ja, daarvoor hadden we weer een bingo-kok. Maar ja. Er zijn een paar getallen bijgekomen.
1: Ja.
0: Niet zo heel veel, maar...
1: 5, 34, 13, 47, 18, 1, 8, 40, 73, 29, 28, 55, 30, 2 en 27.
0: Ja, met die 27 hadden we dus bingo. En degene die bingo heeft hangt aan de telefoon. Goedenavond, bij wie hebben wij het genoegen?
2: Brit.
0: Hallo?
2: Hoi.
0: Hoi. Met wie? Met Brit? Verstond ik dat goed? Ja, kijk. Hé, en waar bel je vandaan, Brit?
2: Uit Woudenberg.
0: Uit Hardenberg. Oh, kijk. Vlakbij Slagaar is dat, zeg maar.
2: Nee, Woudenberg.
0: Oh, Woudenberg. Sorry. Ja. Ik dacht, nee, ik verstond Hardenberg. Ik denk Woudenberg. Hé, hey, maar je had bingo met 3 horizontale rijtjes.
2: Ja.
0: Ja, dat klopt, hè. Hé, hey, en wat voor, wat was het serienummer van je kaart?
2: 0-4-2-8-7-8-9.
0: Nou, dat is hartstikke goed. En dat betekent, Brit, dat je een leuke prijs mag uitkiezen. Had je enig idee wat je wilde hebben?
2: Ja, de ijsjesmaker.
0: De ijsjesmaker. Kijk, nou dan dat is toch lekker met dit weer, hè?
2: Ja.
0: Nou, dat gaan we helemaal in orde maken, Brit. En die komt richting Woudenberg. Ja?
2: Oké.
0: Ja. Nou, en dan wens ik je nog een hele fijne avond verder. En heel veel plezier met de ijsjesmaker.
2: Ja, bedankt.
0: Ja? Oké, doeg. Zo, ja, dat was Brit uit Woudenberg. En die gaat lekker ijsjes maken. En dat kunt u allemaal zomaar even winnen hier bij Radio Zandvoort. Dat betekent dat we naar de volle kaart gaan. En de volle kaart die is 100 euro waard. Dus ik zou zeggen, allemaal weer opgelet. Daar gaan we weer.
1: Oké, daar komt hij op. Nummer 10.
0: Nummertje 10. En nu dus voor de volle kaart.
1: 16.
0: Nummertje 16. Nummertje 16.
1: 25.
0: Nummer 25. Nummertje 25.
1: 26.
0: Nummertje 26. Nummertje 26.
1: 44.
0: Nummertje 44. Nummertje 44.
1: 59.
0: Nummertje 59. Nummertje 59.
1: 4.
0: Nummertje 4. Nummertje 4. En kijk eens, nummertje 4. We hebben al een volle kaart, jongens. Jawel, nummertje 4.

0: Zo, ja, dat was hij. Een plaatje van Jamman. En de plaat die heette dus... Altijd. De 2.0 uitvoering. En daarvoor hadden we een bingo. We hoeven eigenlijk de getallen niet te herhalen. Nee, want dat heeft allemaal niks. Geen nut. We gaan eens kijken wie wij in de uitzending kunnen houden. Goedenavond, bij wie hebben wij het genoegen?
1: Goedenavond, met Wesley.
0: Hoi, goedenavond Wesley. En waar bel je vandaan?
1: Uit Montfoort.
0: Kijk, allemaal lekker dichtbij vanavond. Hey, en ja, je had een volle kaart. Wat is het serienummer van jouw kaart, Wesley?
1: Dat is 042.
0: Ja.
1: 67.
0: Mm-hmm.
1: 11.
0: Nou, dat is hartstikke goed, want dat staat hier ook op het scherm. En dat betekent dat je toch vanavond even 100 euro hebt gewonnen, Wesley.
1: Kijk, dat is lekker.
0: Ja, hè? Dat is toch zo mooi meegenomen op de zaterdagavond. Hè?
1: Zeker, normaal geef je ze uit, hè?
0: Ja, en nou hou je over. Of tenminste, ik weet niet waar je vanavond verder nog gaat doen natuurlijk, maar je hebt in ieder geval...
1: Weinig.
0: Ik wou zeggen, anders heb je in ieder geval een beginnetje.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja dat is waar, ja.
0: Dat bedoel ik. Hey Wesley, we gaan het allemaal in orde maken. De 100 euro komt jouw kant op. En ik zou zeggen, besteed hem goed, hè?
1: Ja, dat gaan we doen.
0: Oké. Okay.
1: Mag ik nog even de groetjes doen?
0: Tuurlijk, Wesley. Dat mag. Ja hoor, roep maar.
1: Ja, aan de Oud en Nieuw groep en aan Charlie Lenoble.
0: Ja.
1: En ik wil ook graag aan iemand niet de groetjes doen. Dat is Nick Verluinen.
0: Oké. En Nick die denkt, nou lekker dan. Of niet?
1: Ja, dat zien we dan wel weer.
0: Oké. Okay. Hey Wesley, hele fijne avond verder. En ja, nogmaals, doet er wat leuks mee. Toch?
1: Ja, kom goed. Dankjewel.
0: Oké, fijne avond. Hoi, hoi.
1: Doei, doei. Hoi.
0: Ja, en zo win je gewoon even 100 euro op de zaterdagavond hier bij de Radio Bingo. En dat kan nog twee keer, want we gaan natuurlijk nog twee rondes draaien zometeen. We gaan even wat plaatjes draaien. En dan gaan we zo ons eigen opmaken voor de volgende ronde van deze Radio Bingo. Zometeen naar het nieuws van 8 uur. Dus ik zou zeggen, tot zometeen naar het nieuws. Jawel. En dan draaien wij nog even wat platen. Kok, heb je opgelet vandaag? Ja, dat is hem, hè. De Waterlelie Dans van Johnny Gold.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook zonder er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. En toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempde en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van team Visma Leasebike. Hij was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Morgen is de tweede rit, die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl.

0: Zo, ja luisteraars, welkom weer terug. We zijn alweer aanbeland in het tweede uur van deze Radio Bingo van vanavond. Dat betekent dat we weer gaan spelen voor één horizontale rij, daarna voor twee rijtjes, daarna voor drie rijtjes. En we sluiten weer af met de volle kaart. Bij 1, bij 2 en bij 3 horizontale rijtjes mag u weer kiezen voor een leuke prijs. En de volle kaart is natuurlijk gewoon weer lekker €100 die gewoon zelf besteed kan worden. Ja, we doen een tientje in de jackpotkok.
1: Ja, dus we zitten op €60.
0: Nou, toch ook alweer een mooi bedrag. Of je het hebt of niet natuurlijk.
1: Ja hoor.
0: Ja, dat bedoel ik. Dus daarom €60. Als u zometeen bij de eerste 10 getallen al een horizontaal rijtje heeft, dan heeft u niet alleen maar de prijs naar keuze, maar dan heeft u ook de jackpot er weer bij. Ja, ook in deze ronde mocht er een dubbele bingo zijn, dan gaan we natuurlijk weer even loten. En als u bingo heeft, dan moet u zo snel mogelijk bellen naar de studio van Radio Bonsfort. En dan heeft u de plaat de tijd voor, want is de plaat afgelopen, dan hoeft u ook niet meer te bellen. Want dan sluiten wij weer de lijnen. Goed luisteraars, allemaal heel veel succes. We gaan starten met de tweede ronde van vanavond.
1: Oké, okay, we gaan even beginnen met 59.
0: Nummertje 59. Nummertje 59.
1: Uh, 75.
0: Nummertje 75. Nummertje 75.
1: 37.
0: Nummertje 37. Nummertje 37.
1: Nummer 3.
0: Nummertje 3. Nummertje 3.
1: 54.
0: Nummertje 54. Nummertje 54.
1: 6.
0: Nummertje 6. Nummertje 6.
1: 55.
0: Nummertje 55. Nummertje 55.
1: 35.
0: Nummertje 35. Nummertje 35.
1: Nummer 4.
0: Nummertje 4 gaan we wegstrepen. Nummertje 4. Ja, nog één getal, Kok. Eventueel voor de jackpots.
1: 72.
0: Nummertje 72. Ik ga hem even invoeren, nummertje 72. We hebben nog geen bingo. Dat betekent dat we even een plaatje gaan draaien. En dan zometeen gaan we dus doordraaien totdat we een winnaar hebben. Zullen we eerst het getal even halen nog een keer?
1: Ja hoor, een keertje.
0: Dan hebben we dat vast gehad, hè?
1: 59, 75, 37, 3, 54, 6, 55, 35, 4... En 72.
0: Kijk, nou, ik zei het al, we hadden geen bingo. We draaien even een plaat en dan gaan we zo meteen doordraaien. Totdat we een winnaar hebben.

0: Ja, dat was hij, de plaat van dat was Rudy de Wit en Zin in een feestje. Goed luisteraars, leuk dat u luistert met de Radio Bingo. We gaan natuurlijk nu gewoon lekker verder met, we gaan verder met de voor één horizontale rijtje. Maar hebben we eerst even wat anders, want u heeft misschien al begrepen. We hebben straks de zomerstop. Dus in oktober of in augustus is er geen Radio Bingo. Maar dan gaan we weer starten in september. En dan hebben we bedacht om in oktober weer een lange Radio Bingo te doen. En wat gaan we doen dit jaar? We doen er een extra superronde in. Wat we normaal gesproken doen altijd met tweede kerstdag. Dat gaan we ook doen met die superronde. Dat zijn dan wat grotere prijzen. En nou zijn we wel nieuwsgierig wat u nou leuk vindt als hoofdprijs. Kijk, met de kerst is het vaak een grote televisie en al dat soort dingen. Maar wat vindt u nou leuk om te winnen? Nou, laat het ons eens even weten via de app van Radiostad Montfort. In die app kunt u dus een berichtje sturen naar ons. En laat het eens weten wat u nou leuk vindt om als hoofdprijs te hebben in de superronde. Of niet, Kok?
1: Ja.
0: Ja, we zijn wel nieuwsgierig naar. Niet dat we er altijd naar luisteren, maar het is natuurlijk
1: wel. Je hoeft het zelf niet te verzinnen.
0: Nee, maar het is wel leuk. Laat het maar eens weten. Kom nou niet met een nieuwe auto, want dat gaat niet lukken natuurlijk. Maar mag toch wel een aardige prijs zijn. Hè? Ja. Van rond, weet ik veel, 500, 600 euro, 700. Een beetje rond die tijd. Prijs mag het wel zijn. Dus kom maar eens door met wat u leuk zou vinden als hoofdprijs. Nou, we zijn er nieuwsgierig naar. Hey Kok, we gaan nu lekker doordraaien.
1: Yes.
0: We gaan doordraaien voor
1: één rijtje.
0: Voor één horizontaal rijtje.
1: Oké, nummer 10.
0: Nummertje 10 gaan we wegspelen. Nummertje 10.
1: 10. 31.
0: Nummertje 31 mag u wegstrepen. Nummertje 31.
1: 61.
0: Nummertje 61. Nummertje 61.
1: 33.
0: Nummertje 33. Nummertje 33.
1: 17.
0: Nummertje 17. Nummertje 17. En kijk eens, nummertje 17 geeft bingo. Jawel.

Nou, de eerste reacties komen al binnen. En we hebben natuurlijk een bingo. Dus mocht u bingo hebben, mag u nu bellen naar de studio van Radio Stad Montfort. Ja, en u dacht al, waar blijft die plaat, hè? Nou, daar komt hij, hoor. Daar komt hij. Onze Wim met Bingo, Bingo, Bingo.

0: Ja, dat was hij, de plaats van Wim nog weer een keer. Hè, met onze bingo, bingo, bingo. Nou, u hoort hem gewoon iedere uitzending voorbij komen, hoor. U dacht al, waar bleef hij? Nou, daar was hij weer. Hey Kok, we hadden nog een paar getallen zijn erbij gekomen.
1: Ja.
0: Welke waren dat?
1: 10, 31, 61, 33 en 17.
0: Ja, nummer 17. En toen hadden wij dus een bingo. En dat, ja, degene die bingo heeft, die wilde niet in de uitzending. En dat was Deborah. Deborah die zegt, joh, ik hoef zo nodig niet in de uitzending. Maar hartstikke leuk, Deborah. We hebben je bingo kaart gecontroleerd. En dat klopte allemaal. Dus dat betekent dat je een leuke prijs mocht uitkiezen. En je hebt gekozen voor de Sincho 4 Bon. Dan kan je wat leuke kleding natuurlijk kopen. En je wilde de groeten doen aan Ria Busser. Emmy was dat. Ja, Emmy. Emmy Busje. En nou, bij deze, Deborah. Hè? Dus dat hebben we gedaan bij deze. En dat betekent dat we naar twee horizontale rijtjes gaan, luisteraars. En ik zou zeggen, allemaal weer opgelet. Want we gaan weer draaien. En wie weet bent u een van die winnaars. Jawel.
1: Oké, 46.
0: Nummertje 46. Nummertje 46.
1: 34.
0: Nummertje 34. Nummertje 34.
1: 60.
0: Nummertje 60. Nummertje 60.
1: 43.
0: Nummertje 43. Nummertje 43.
1: 71.
0: Nummertje 71. Nummertje 71.
1: 48.
0: Nummertje 48. Nummertje 48.
1: 63.
0: Nummertje 63. Nummertje 63.
1: 27.
0: Nummertje 27. Nummer 27.
1: 74.
0: Nummertje 74. Nummertje 74.
1: 20.
0: Nummertje 20. Mag u wegstrepen. Nummertje 20.
1: 19.
0: Nummertje 19. Mag u wegstrepen. Nummertje 19.
1: 21.
0: Nummertje 21. Oh. Nummertje 21.
1: 39.
0: Nummertje 39. Nummertje 39.
1: 24.
0: Nummertje 24. Nummertje 24.
1: 40.
0: Nummertje 40. Nummertje 40.
1: 8.
0: Nou, we gaan hem wegstrepen. Nummertje 8. Mag u wegstrepen. Nummertje 8. Pom, pom, pom, pom.
1: 65.
0: Nummertje 65. Nummertje 65.
1: 64.
0: Nummertje 64. Nummertje 64. En kijk eens, nummertje 64, Kok. Stop maar, want die geeft bingo. Jawel.

Ja, blijft natuurlijk een leuke plaat, deze plaat van Wesley Bronkhorst. En dat was de plaat Amalia. En daarvoor hadden wij een bingo.

0: Maar die bingo die heeft zich niet gemeld. Nee, nou dan gaat een leuke prijs aan je neus voorbij op dit moment. Want we sluiten de lijnen. En dat betekent dat we in de herkansing gaan, luisteraars, voor twee horizontale rijtjes. Dus ik zou zeggen, Kok, draai hem maar weer, hè?
1: Nou, dan gaan we weer verder.
0: Ja, dan gaan we gewoon nog even verder voor twee horizontale rijtjes. En blijf ze insturen, hè? Dit is uw suggesties. Ze blijven binnenkomen. Hartstikke leuk om even te lezen, ja.
1: Oké. Okay. 49.
0: Nummertje 49. Nummertje 49. Nummertje 57. En daar is hij al, Kok. Voor de tweede keer bingo.

Ja, er zijn twee getallen bijgekomen, nummer 49 en nummer 57. En er is weer iemand die heeft bingo. Ik zou zeggen, bel we naar de studio. Draaien wij tussendoor even een lekker plaatje.

0: Ja, dat was die, de plaat van Stef Ekkel. Gezellig, een druppeltje geluk. En ja, Kok, er zijn wat getallen bijgekomen. Er zijn wat mensen die nu geluk hebben. Of er is iemand die geluk heeft. Want ja, die heeft bingo nu, hè?
1: Ja, even kijken hoor. 46. Nee, dat is, die hebben we al herhaald, toch? Of niet?
0: Nee, nog niet.
1: Nee, alleen 49, 57. Ja, oké. Okay. Nee, we doen het gewoon opnieuw. 46, 34, 60, 43, 71, 48, 63, 27, 74, 20, 19, 21, 39, 24, 8, 65, 64... En de laatste twee, 49 en 57.
0: En toen hadden wij een bingo. En dan gaan we eens even kijken wie wij in de uitzending kunnen halen. Die hangt op dit moment aan de telefoon. Goedenavond, met wie hebben wij het genoegen?
2: Goedenavond, ik spreek met Bianca.
0: Hallo, goedenavond Bianca.
2: Hi.
0: En waar bel je vandaan, Bianca?
2: Op dit moment bel ik vanuit Eibergen op camping De Goede Hoop.
0: Kijk, gezellig hoor. We zijn er weer met de camping.
2: Ja.
0: Is mooi weer op de camping, of niet?
2: Ja, het is heerlijk weer. We mogen zeker niet klagen.
0: Ja, ik hoorde in het noorden, daar had ik mensen die hadden een beetje regen vanmiddag. Dus, maar bij jullie is het ook mooi weer.
2: Ja, bij ons is het mooi weer. Nou. We hebben ook nog geen regen gehad.
0: Nee, nou hier ook niet hoor. Dus hartstikke lekker. Hey, maar lekker allemaal weer meedoen op de camping met de bingo.
2: Absoluut.
0: En dan af en toe nog een prijs hebben. Hè? Dat is altijd het leukste.
2: Ja, dat is wel leuk.
0: Hey, wat is het serienummer van je kaart?
2: Dat is 04-27-538.
0: Nou, dat is hartstikke goed. En wat voor leuke prijs mogen wij toesturen naar de camping?
2: Ik zou graag een Jumbo cadeaubon willen.
0: Een cadeaukaart bij de Jumbo. Nou, zie ik alle knikken. Het staat genoteerd. En dan gaan we dat allemaal weer in orde maken van de week. En dan komt de kaart weer naar je toe. Toch?
2: Ja, absoluut. Okay. Ik ben er heel blij mee.
0: Nou, dan zou ik zeggen, doe ze allemaal weer de groeten daar op de camping.
2: He? Ja, dat gaan we zeker doen. Dus ik hoop dat ik ook de groetjes nog even mag doen.
0: Ja, tuurlijk. Ja, we gaan ervoor zitten. Kom maar.
2: Dan wil ik graag de groeten doen aan mijn moeder, aan Jolanda, Sanne, Ruud en de rest die allemaal meespelen voor Camping De Goede Hoop.
0: Nou, kijk eens aan. Nou, vanaf deze kant naar iedereen op de Camping De Goede Hoop. Natuurlijk allemaal heel veel succes. Misschien horen we je vanavond. En,
2: leuk zijn.
0: En nog een hele fijne avond verder, hè?
2: Wensen wij jullie ook.
0: Oké. Groetjes. Doeg.
2: Groetjes. Doeg.
0: Padapapam. Nou, het muziekje is ook gelijk afgelopen. Dat betekent dat we gewoon gelijk verder gaan natuurlijk voor 3 horizontale rijtjesluisteraars. En ook dan mag u zelf weer een leuke prijs uitkiezen. Ja.
1: Oké, we gaan verder met 51.
0: Nummertje 51. Nummertje 51.
1: 42.
0: Nummertje 42. Nummertje 42.
1: 58.
0: Nummertje 58. Nummertje 58.
1: 5.
0: Nummertje 5. Gaan we wegstepen. Nummertje 5.
1: 30.
0: Nummertje 30. Nummertje 30.
1: 28.
0: Nummertje 28. Nummertje 28.
1: 69.
0: Nummertje 69. Nummertje 69.
1: 52.
0: Nummertje 52. Nummertje 52.
1: 9.
0: Nummertje 9 gaan we wegstrepen. Nummertje 9.
1: 44.
0: Nummertje 44. Nummer 44.
1: 25.
0: Nummertje 25 mag u wegstrepen. Nummertje 25.
1: 13.
0: Nummertje 13. Nummertje 13. Ja.
1: 73.
0: Nummertje 73. Nummertje 73. Nummertje 73. En ja, er klapt hier een melding op het scherm dat we 3 bingo's hebben, Kok.
1: Oh,
0: een 3-dubbele bingo. Jawel.

we hebben thuis dus drie mensen die hebben bingo. Dat betekent dat we even twee platen achter elkaar draaien. Want we kunnen maar twee lijnen tegelijkertijd hier beantwoorden in de studio. Dus dat betekent dat we even twee plaatjes draaien. Zodat alle drie de mensen dus de tijd hebben om te bellen naar de studio. Ja, dan heeft u thuis ook allemaal even de tijd om uw suggestie door te geven voor een leuke prijs van de Superronde in oktober.

0: Ja, dat was hij, de plaat van... Zo, even muziekje erbij. Dat was het plaatje van William Burgt. Eenzaamheid maakt alle mensen gelijk. Nou, dat is wel één ding wat zeker is. We hadden een driedubbele bingo. Wil jij de getallen herhalen, Kok, die erbij hoor. Gekomen zijn?
1: 51, 42, 58, 5, 30, 28, 69... 52, 9, 44, 25, 13, 73.
0: Ja, en met die 73 hadden we dus bingo. En wie hadden er allemaal bingo? We hadden Maria van der Linden hier uit Montfoort. Die heeft nummer 32 gezegd. We hadden Lindsay van der Hoven, die ook uit Montfoort. En die heeft nummer 22 gezegd. En we hadden Manuela Scheffers uit Vianen. En die heeft nummer 36 gezegd. Nou, we gaan kijken wie daar het dichtst bij zit zometeen. En het getalletje wat er nu uitkomt rollen, luisteraars, mag u ook gewoon wegstrepen voor de volle kaart. Dus we gaan kijken wat eruit komt rollen.
1: Nou, dat is nummer 38.
0: Ik ga hem eerst eens even invoeren. Nummertje 38 voor de volle kaart alvast. Nou, dan zitten we dichtbij. Dan komen we bij Manuela Scheffers. Komen we uit Vianen. Die had 36. En die zit daar 2 vanaf. De andere, Maria van der Linden en Lindsay van der Hoven. Die krijgen dus gratis bingo kaarten. Of in ieder geval 10 bingo muntjes of gratis kaarten. Dat gaan we allemaal regelen. Maar we gaan eerst even Manuela gaan we bellen. In Vianen.

0: Als ze goed is.
1: Hallo.
0: Ja, goedenavond, meneer Tudonne, naar Radiostad Montfoort. Goedenavond.
1: Hi. Goedenavond.
0: Hoi, je bent live in de uitzending, maar dat had je al begrepen, denk ik, hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, want je had bingo. Ja, dan is het altijd wel jammer dat we nog meer bingo hebben. Maar je zat aan de goede kant. Dat betekent dat je een leuke prijs mag uitkiezen. Had je enig idee wat je wilde hebben?
1: Doe maar een plus cadeaukaart.
0: Een cadeaukaart bij de plus. Die heb je ook in Vianen, denk ik.
1: Ja, klopt.
0: Oh, kijk. Nou, dan komt dat helemaal prima in orde. We gaan hem in orde maken en dan komt hij deze week naar je toe.
1: Yes, dankjewel. Mag ik nog wel even de groeten doen?
0: Ja, tuurlijk mag je de groeten doen. Ja hoor, roep maar.
1: Ik wou de groeten doen aan Erika en de rest die daarbij zit. En aan José en Wilma die daar zijn aan het bingoen.
0: Kijk, die zijn ook lekker aan het bingoen.
1: Ja, inderdaad.
0: Maar jij had de prijs, hè?
1: Ja, eindelijk.

0: heb ik altijd dubbele bingo en dan met één van hun. En dan winnen zij hem altijd, maar nu ben ik het.
1: Oh, kijk. Nou, ooit komt het altijd weer goed, toch?
0: Inderdaad.
1: Oké, nou, heel veel plezier met je prijs. Yes. En nog een hele fijne avond.
0: Dank u wel.
1: En je hebt voorlopig al 3 rijtjes vol voor een volle kaart. Dus dat schiet alweer aardig op, toch?
0: Ja, inderdaad.
1: Oké. Hey, fijne avond verder, hè?
0: Dankjewel, jij ook.
1: Oké, doeg. Ja, zo gaan we een leuke cadeaukaart bezorgen in Vianen. Ook daar wordt lekker gebingo'd. Nou, dat betekent dat we naar de volle kaart gaan, Kok. Ik hoor hem al flink draaien. Even de ballen lekker door elkaar in husselen. En dan gaan we ons opmaken voor 100 euro contant.
2: Oké, 29.
1: Nummertje 29. We gaan weer verder. Nummer 29.
2: 45.
1: Nummertje 45. Nummertje 45.
2: 32.
1: Nummertje 32. Nummertje 32.
2: 41.
1: Nummertje 41. Nummertje 41.
2: 47.
1: Nummertje 47. Nummertje 47.
2: 56.
1: Nummertje 56. Nummertje 56.
2: 53.
1: Nummertje 53. Nummertje 53. 53. En dan komt de volgende dan.
2: Ja, doet. 70.
1: Nummertje 70. Nummertje 70 mag u wegstrepen.
2: 11.
1: Nummertje 11. Nummertje 11.
2: 62.
1: Nummertje 62. Nummertje 62.
2: 18.
1: Nummertje 18. Nummertje 18. En kijk eens, Kok. Nummertje 18, die geeft al een volle kaart.

0: Ja, dat was hij dan. Hè. De plaats van Roy Donders was dat. Ja. Goed, luisteraars. En, daarvoor hadden wij een bingo en iemand met een volle kaart. Dus we hoeven de getallen niet te herhalen. We gaan gewoon eens even kijken wie wij in de uitzending kunnen halen. Met wie hebben wij het genoegen?
1: Hallo, je spreekt met Barbara Rauwenhorst.
0: Hallo, goedenavond Barbara. En je hebt een volle kaart, hè?
1: Nou, mijn vriendin heeft volle kaart.
0: Oh, de vriendin heeft een volle kaart. Ja. En die had zoiets van...
1: Petra.
0: Bel jij maar, of niet?
1: Ja, die is Duits. Die wil niet zo graag op de radio.
0: Oh, oké, dat is maar goed ook. Maar mijn Duits is ook niet zo goed, hoor. Moet
1: ik
0: zeggen.
1: Duits niet zo goed?
0: Nee, dat gaat niet goed komen. Dat gaat niet goed komen. Hey, maar Barbara, kijk, en in Duitsland kunnen ze natuurlijk die 100 euro ook gewoon goed gebruiken, hè?
1: Jazeker.
0: Ja, dus dat is mooi van de euro tegenwoordig. Want,
1: en dat is ideaal.
0: Al had ze gulden gehad, dan had ze het allemaal weer in moeten wisselen toen die tijd vroeger.
1: Ja, daarom.
0: Maar goed, wat is het serienummer van die kaart van je vriendin?
1: Dat is 0427560.
0: Ja, dat is hartstikke goed hoor. En dat betekent ook dat u dat ze dus 100 euro hebt gewonnen, toch?
1: Ja, klopt. Nou, ja, dat is heel leuk.
0: We gaan het van de week weer allemaal in orde maken. En dan zou ik zeggen, nou zeg maar tegen haar dat ze het leuk kan besteden, toch?
1: Dat komt helemaal goed.
0: Oké. Okay. Dan wens ik u een hele fijne avond verder, hè?
1: Ja, mag ik nog de groetjes doen?
0: Ja, tuurlijk. Ja hoor.
1: Ja, dan doe ik de groetjes aan iedereen op camping De Goede Hoop die ook bingo spelen en meeluisteren.
0: Ja, dat zijn er weer aardig wat, denk ik, hè, op dit moment.
1: Ja, hè? Ja, het is weer aardig druk.
0: Nou, gezellig. Nou, in ieder geval, nogmaals, hoe zal allemaal de groeten daar op die camping.
1: En, gaan we doen.
0: En tot een volgende keer.
1: Ja, wie weet.
0: Oké.
1: Oké, dankjewel.
0: Doei. Doei. Ja, ook de Barbara, zij zit op de camping daar in Eibergen. Ja.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Demonstranten hebben vandaag geprobeerd om in Duitsland het congres van de radicaal-rechtse partij AfD te dwarsbomen. Ruim 30.000 mensen waren daarvoor naar de oostelijke stad Erfurt gekomen. Ze protesteerden tegen onder meer vreemdelingenhaat. Vooraf had de politie al geregeld dat er 6.000 agenten paraat stonden. De politie greep in om de toegangswegen tot de stad vrij te maken toen die geblokkeerd werden door demonstranten. Uiteindelijk kon de conferentie gewoon doorgaan en werden de twee leiders van de AfD herkozen. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. Een opgepakte man is een dertiger. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om lange tijd de snelweg te blokkeren. Toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. In een stad in het noorden van Duitsland heeft een familie ruim 1000 botten gevonden bij het opknappen van hun tuin. De menselijke resten zijn volgens onderzoekers 50 tot 100 jaar oud. Er wordt onder meer onderzocht of er grond van een begraafplaats is gebruikt bij het bouwen van het huis. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen, maar in het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.

0: Zo, ja, luisteraars, welkom weer terug. En dat betekent alweer het laatste uurtje van vanavond. En dat betekent ook de laatste ronde. We hebben alle bingo-ballen weer teruggedaan in de molen. En we gaan we weer lekker draaien voor 1 horizontaal rijtje, daarna voor 2, daarna voor 3. En we sluiten af met de volle kaart. Bij 1, 2 en 3 horizontaal rijtjes mag je natuurlijk weer een leuke prijs uitkiezen. En ook bij de volle kaart wint u ook dit uur gewoon weer 100 euro. Goed, ja, we vinden het hartstikke leuk. Er zijn heel veel suggesties binnengekomen. Daar kunnen we wat mee. Van weekendjes weg tot grote barbecues, tot tuinsets. Maar ja, dat is oktober, dan moet je gelijk opbergen. Wat hebben we nog meer als suggesties? Cadeaukaart met een grote waarde. Weer een barbecue. Dat komt allemaal wel allemaal in orde. In oktober draaien we dus weer een lange radio bingo, luister. Zet hem maar vast in uw agenda. Dat is 8 oktober, Kalle. Oh, 8 uurtjes. Ja, weet jij wel welke oktober het is of niet uit je hoofd? 3 oktober, volgens mij. 3 oktober. In ieder geval de eerste zaterdag van oktober. Dan draaien we een radio bingo van 8 uur. En dan beginnen we 's middags om 4 uur. Dus dan kunt u er even voor gaan zitten. Maar nu zitten we ook nog, Kok. Ja. We gaan gewoon nog een uurtje lekker draaien. Ja, daar gaat ie. En we gaan de eerste 10 getallen draaien voor eventueel de jackpots. Inmiddels 70 euro, Kok.
1: 70 euro.
0: 70 euro. Ja.
1: Kijk. We gaan beginnen met 74.
0: Nummertje 74. Nummertje 74.
1: 18.
0: Nummertje 18. Nummertje 18.
1: 61.
0: Nummertje 61. Nummertje 61.
1: Nummer 10.
0: Nummertje 10. Nummertje 10.
1: 67.
0: Nummertje 67. Nummertje 67.
1: 73.
0: Nummertje 73. Nummertje 73.
1: 35.
0: Nummertje 35. Nummertje 35.
1: 48.
0: Nummertje 48. Nummertje 48.
1: Nummer 6.
0: Nummertje 6. Gaan we wegstrepen. Nummertje 6. En dan de laatste eventueel voor de jackpots.
1: En dat is nummer 30.
0: Nou, nummertje 30. Ik ga hem even invoeren. Nummertje 30. We hebben nog geen bingo. Dat betekent, luisteraars, dat we de jackpot mee gaan nemen na de zomervakantie. Want de volgende maand, augustus, hebben wij nooit geen radio bingo. Dan houden we even de zomerstop. Maar de eerste radio bingo is weer na de zomer op 4 september. Zag ik zojuist voorbij komen. Op 4 september, de eerste zaterdag dus van september, dan hebben wij weer een radio bingo. Dan hebben we, om even op te starten, een gewone radio bingo. En daarna, in oktober dus, die lange radio bingo. Zet hem vast in uw agenda.

0: Blijft een leuke plaat, deze plaat van Senna met het kleine vogeltje. Ja, goed luisteraars, we gaan door met voor één horizontaal rijtje. We hadden, wat is de kallen?
1: We hadden tien getallen.
0: Ja. Blijf bij die telefoon daar. Wat moet je eigenlijk? Nee. Hey, we gaan verder, Kok.
1: Oké, okay. 74, 18, 61, 10... 67, 73, 35, 48, 6 en 30.
0: Ja, met die 30 hadden we nog geen bingo. En dat betekent dat we nu gewoon lekker door gaan draaien. We begrepen dat wel, hè, Kok? Gewoon even herhalen.
1: Ja, dat
0: wisten wij wel.
1: 46.
0: We gaan door met nummertje 46. Nummertje 46.
1: 33.
0: Nummertje 33. Nummertje 33.
1: 59.
0: Nummertje 59. Nummertje 59.
1: 43.
0: Nummertje 43. Nummertje 43.
1: 64.
0: Nummertje 64. Nummertje 64.
1: 69.
0: Nummertje 69. Nummertje 69.
1: 39.
0: Nummertje 39. Nummertje 39.
1: 52.
0: Nummertje 52. Nummertje 52.
1: 12.
0: Nou, het zal niet lang meer duren. Nummertje 12. Nummertje 12. Nog geen bingo. We spelen voor één horizontaal rijtje.
1: 58.
0: Nummertje 58. Nummer 58. Toch mooi verdeeld allemaal op het bord.
1: 32.
0: Nummertje 32. Nummertje 32. En kijk eens, daar is hij al, de bingo. En een dubbele bingo, mensen. Een dubbele bingo.

We hebben op dit moment iemand met, of twee mensen met een bingo. En die mogen alle twee bellen naar de studio. En dat betekent dat we heel even moeten loten. Dus we vragen zometeen een extra getalletje. Dan gaan we kijken wie daar zometeen het dichtst bij zit.

0: Ja, we moeten wel opletten, jongens. Hè. De platen zijn een keertje afgelopen natuurlijk, hè. Kokke. Ja, dat was de plaat...
1: Ik denk dat het twee was.
0: We hadden een dubbele bingo. En als het goed is, Kalla, die zit nog even aan de telefoon. Die laatste getallen die kunnen we even herhalen, Kok, die erbij
1: kwamen. Oh, dat kunnen we wel even doen, ja.
0: Ja, ja.
1: 46, 33, 59, 43, 64, 69, 39, 52, 12, 58 en 32.
0: Ja, met die 32 hadden we dus een dubbele bingo. En Kalla die legt net de telefoon neer. Denk ik van de tweede. Dus we hebben ze alle twee. Michael hebben we uit Papendrecht. Michael uit Papendrecht. En Jan uit Witteveen. Nou kijk, allemaal ver weg. Maar, of tenminste ver weg, maar het is wat verder dan Montfoort. En Michael die had gezegd nummer 28. En Jan nummer 31. Nou, dan gaan we eens even kijken wie daar het dichterbij zit. We gaan er een getalletje uit halen. En degene die het getalletje wat er nu uitkomt, mag u ook gelijk wegstrepen voor twee rijtjes. Nou, we gaan kijken. Daar komt ie.
1: 54.
0: Nou, ik voer hem even in. Dan komen we uit bij Jan. En dat betekent dat we naar Papendrecht wat bingo kaarten gaan versturen. Maar naar Jan in Witteveen, die gaan we even bellen. Want die mag een leuke prijs uitkiezen. We gaan even bellen.

0: Als het goed is, gaat op dit moment de telefoon over bij Jan. Ja, nou, we hebben de goede telefoon te pakken.
1: En, ja, natuurlijk.
0: En het is gezellig bij Jan, hoor ik wel. Toch?
1: Ja, want wij zitten met de vaste groep in Ees vanavond weer, de bingo.
0: Oh, kijk eens, kijk. Ik hoor op de achtergrond zitten we in de herhaling, hè?
1: Ja,
0: de internet loopt een klein beetje achter natuurlijk van de telefoon. Zou je hem iets zachter kunnen zetten daar, of niet?
1: Maar Jan, kun je niet zachter, hè?
0: Even ietsje zachter. Zo, ja, want anders kunnen we u bijna niet verstaan, hè? Want dan wordt het een rommeltje. Maar u zit in Witteveen. Dat is toch wel wat kilometers hier vandaan, hè?
1: Ja, dat is in Drenthe.
0: Ja, gezellig in Drenthe, hè?
1: Ja, in het mooie Drenthe.
0: Ja, het is zeker mooi. Ik kom er vaak doorheen rijden en zo. Dus het is wel heel leuk daar. Zeker weten. Ja. Hey, maar ook in Drenthe wordt er lekker gebingo'd. En dan is het toch wel leuk als je af en toe ook bingo hebt natuurlijk, hè?
1: Ja, we doen een hele groep dus. En er werd voornamelijk heel wat afgemost. En we zaten al een paar keer heel dichtbij.
0: Oké. Okay. Ja, nou kijk eens. Hey, wat is de serienummer van jouw kaart, Jan?
1: Oh, dan moet ik naar mijn kaart toe lopen.
0: Laat maar zitten, joh. We hadden hem al gecontroleerd. Dus dat klopt helemaal. En dat is 42-81-14 was jouw kaartnummer. Ja, dus dat hadden we al nagekeken. Hey, en dat was een dubbele bingo. Dus er moest even geloot worden, maar je zat aan de goede kant. En dat betekent dat je een leuke prijs mag uitkiezen, Jan.
1: Ja, zou ik de bol.com mogen?
0: Een cadeaukaart bij bol.com. Nou, dat gaan we zeker in orde maken. Want daar kan je van alles krijgen natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: Ja, daar is altijd wel wat leuks te vinden bij bol.com. Nou, dan die gaan we in orde maken. Die komt naar het mooie Drenthe toe. En dan wens ik jullie daar een hele fijne avond.
1: Zou ik nog even de groetjes mogen doen aan de vaste bingo club uit Ees?
0: Ja, tuurlijk. Ja, maar dat mag hoor. En dat is een hele club. Met hoeveel zitten jullie?
1: We zitten natuurlijk met 7 man.
0: Met 7 man? Ah, oké. Ja. Kijk, gezellig. En dan wordt iedere maand afgesproken van, joh, het is weer bingo, we gaan weer.
1: Ja, we beginnen als de gouden kaarten weer vrijkomen, dan wordt er weer geappt in de groep, even kaarten besteld en daar doen we weer mee.
0: Nou, kijk eens, hartstikke leuk, joh. Hartstikke leuk. Hey, we zeiden net al in oktober, we houden nu even de zomerstop. Augustus is er geen bingo, maar dan september starten we weer en dan hebben we in oktober een lange bingo. Gaan jullie daar ook al mee doen of niet?
1: Ja, maar de datum is al lang genoteerd.
0: Oh, kijk. Goed zo. Smiddags om 4 uur al, hè?
1: Ja, we zitten er dan klaar voor.
0: Ja, een barbecue erbij of weet ik wat. Hè? Is altijd gezellig, toch?
1: Ja, het is ook allemaal hapjes en drankjes, dus het is al gezellig.
0: Oh, kijk. Nou, dat komt helemaal goed. Hey, leuk om te horen allemaal. Leuk je aan de telefoon gehad te hebben. En ik zou zeggen, maak lekker reclame daar voor ons in dat mooie Drenthe. Hè?
1: Doen.
0: En dan wens ik jullie nog een hele fijne avond vanavond.
1: Ja, is goed.
0: Ja.
1: Bedankt.
0: Oké, groetjes. Hoi. Hoi. Ja, gezellig daar in Witteveen. Daar wordt ook gebingo'd in het mooie Drenthe. En ik moet zeggen, het is toch wel heel mooi daar in Drenthe. Eens even kijken, Kok.
2: We gaan naar twee rijtjes.
0: We hadden 1 getal. Dat was nummer
2: 54.
0: Ja, ik ga hem even invoeren, want dat heb ik nog niet gedaan, zie ik wel.
2: Oh, misschien is er al een bingo.
0: Welk getal was dat, Kok?
2: 54.
0: Nummertje 54. Ga ik hem even invoeren zo. En dan gaan we nu verder voor 2 horizontale rijtjes, luisteraars. Dus ik zou zeggen, allemaal weer succes.
2: Oké, en dan gaan we verder met 15.
0: Nummer 15. We gaan weer verder. Nummertje 15.
2: 29.
0: Nummertje 29. Nummertje 29.
2: 31.
0: Nummertje 31. Nummertje 31.
2: 57.
0: Nummertje 57. Nummertje 57.
2: 25.
0: Nummertje 25. Nummertje 25.
2: 28.
0: Nummertje 28. Nummertje 28.
2: 26.
0: Nummertje 26. Nummertje 26.
2: 20.
0: Nummertje 20. Nummertje 20.
2: 14.
0: Nummertje 14. Nummertje 14. En kijk eens, nummertje 14. Die geeft bingo.

0: Ja, nou, feest op de camping. Speciaal voor al die mensen die op de camping zitten. En deze leuke plaat. Gebroeders Co. Nee, Gebroeders Roosing was het. Ja, Gebroeders Co zijn weer anderen. We hadden een bingo kok. Welke getallen zijn erbij gekomen?
1: 54, 15, 29, 31, 57, 25, 28, 26, 20 en 14.
0: Nou, kijk eens. En met die 14 hadden wij een bingo. En degene die bingo heeft, die heeft zich gemeld. Die zegt, nou, ik hoef zo nodig niet in de uitzending. Dat hoeven mij niet. Nou, dat hoeven is ook allemaal niet verplicht. Maar dat is Ali van Koten. En Ali van Koten hier uit Bontvoort, die had dus bingo. En die heeft een cadeaubon genomen bij Intratuin. Nou, kijk. Wat leuke plantjes of een beetje wat nieuws in de huis. Altijd leuk. Ja, goed, dat betekent alweer dat we naar drie rijtjes gaan. En ook dan mag u zelf weer een leuke prijs uitkiezen. We zetten even het systeem goed hier. En dan gaat het helemaal goed komen. Ik zou zeggen, laten we maar lekker van start gaan voor de drie horizontale rijtjes. Ja.
1: Oké, we gaan verder met 45.
0: Nummertje 45. Nummertje 45.
1: 42.
0: Nummertje 42. Nummertje 42.
1: 65.
0: Nummertje 65. Nummertje 65.
1: 36.
0: Nummertje 36. Nummertje 36.
1: 66.
0: Nummertje 66. Nummertje 66.
1: 41.
0: Nummertje 41. Nummer 41.
1: 34.
0: Nummertje 34. Nummertje 34.
1: 40.
0: Nummertje 40. Nummertje 40.
1: 8.
0: Nummertje 8. Nummertje 8.
1: 5.
0: Nummertje 5. Even wat lager werken we eruit. Nummertje 5.
1: 44.
0: Nummertje 44. Nummertje 44.
1: Nummer 4.
0: Nummertje 4 gaan we wegstrepen. Nummertje 4.
1: 72.
0: Nummertje 72. Nummertje 72. En daar is hij hoor. Nummertje 72 geeft bingo.

0: Ja, dat was hij. Een lekker plaatje van Helemaal Hollands. Ja, en daarvoor hadden we weer een bingo. Maar Kok, er zijn weer wat getalletjes bijgekomen.
1: Ja hoor.
0: Waren niet zo heel veel, maar...
1: Nee. 45, 42, 65, 36, 66, 41, 34, 40... 8.
0: Had je die net ook herhaald of niet?
1: Nee.
0: 40.
1: Ja? 5. 44. 4. En 72.
0: Ja, nummer 72. En met die 72 hadden wij bingo. En als het goed is, hebben wij iemand aan de telefoon. En ik zou zeggen, goedenavond. Met wie hebben wij het genoegen?
2: Goedenavond, met Nathalie Kastenhenke.
0: Hallo, goedenavond Nathalie. En waar bel je vandaan?
2: Uit Winterswijk.
0: In de Achterhoek, hè? Die kanten, toch?
2: Ja.
0: Ja. Er is een entrij hier vandaan, dat weet ik wel. Hey, maar in ieder geval Winterswijk. Ook daar wordt lekker gebingo'd. En je had drie rijtjes vol.
2: Ja, klopt.
0: En dat betekent... was het serienummer van je kaart, Nathalie?
2: Dat is 04... Mm-hmm. 28...
0: Ja.
2: 204.
0: Nou, dat is hartstikke goed. En dat betekent ook dat je een leuke prijs mag uitkiezen. Had je enig idee wat je wilde hebben?
2: Ja, graag een bol.com kaart.
0: Een cadeaukaartje bij bol.com. Nou, die gaan we in orde maken. En dan gaan we zorgen dat die richting Winterswijk komt, Nathalie.
2: Dankjewel.
0: Ja? Ja, dan wens ik je nog een hele fijne avond verder.
2: Oh ja. Oh. Ik wil nog even de groetjes doen.
0: Oh, oké, tuurlijk. Dat mag hoor. Ja hoor. Roep het maar.
2: Aan de camping de groei op. En familie Onk.
0: Ja.
2: Roy en Vreene Huiting.
0: Mm-hmm.
2: En Romy Melvin Struik.
0: Oké, okay. Niemand vergeten?
2: Nee.
0: Oké, okay. Ja, anders krijg je het morgen te horen. En de camping De Goede Hoop, dat is om de hoek natuurlijk bij jullie, denk ik. Toch?
2: Ja, ja.
0: Ja, dat is een beetje tegen Winterswijk aan die kant. Nou, hartstikke leuk. En ik zou zeggen tot een volgende keer, hè.
2: Tot een volgende keer.
0: Oké. Okay. Oh, je zit niet alleen.
2: Nee, dat zeker niet.
0: Gezellig, oké. Hey, fijne avond verder, hè?
2: Hetzelfde.
0: Joe, doeg.
2: Joe.
0: Ja, de kaartjes gaan ook naar Winterswijk. Daar wordt ook gebingo'd. En ik kan wel zeggen, over het hele land, overal wordt een beetje meegedaan. Gezellig. Kok,
1: ja.
0: Dat betekent dat we aanbeland zijn aan de volle kaart. Ja, en dat betekent weer 100 euro, luisteraars. Dat is toch altijd weer mooi meegenomen zo op de zaterdagavond. Even een potje radio bingo spelen en dan 100 euro winnen. Nou,
1: okay.
0: Wie wil dat niet, hè?
1: We gaan verder met nummer 1.
0: Nou, daar is hij hoor. De laatste die erbij is. Nummertje 1. We gaan verder met nummertje 1.
1: 68.
0: Nummertje 68. Nummertje 68.
1: 38.
0: Nummertje 38. Nummertje 38.
1: Nummer 9.
0: Nummertje 9. Nummertje 9.
1: 16.
0: Nummertje 16. Nummertje 16.
1: Nummer 3.
0: Nummertje 3. Nummertje 3.
1: 71.
0: Nummertje 71. Nummertje 71.
1: 75.
0: Nummertje 75. Nummertje 75.
1: 19.
0: Nummertje 19. Nummertje 19.
1: 21.
0: Nummertje 21. Nummertje 21.
1: 24.
0: Nummertje 24. Nummertje 24.
1: 27.
0: Nummertje 27. Nummertje 27.
1: 56.
0: Nummertje 56. Nummertje 56.
1: 11.
0: Nummertje 11. Nummertje 11. Nummertje 51. Nummertje 51.
1: 7.
0: Nummertje 7 mag u wegstrepen. Nummertje 7.
1: 13.
0: Nummertje 13. Nummertje 13. Het ongeluksgetal. Hij kan zomaar geluk brengen voor u, maar hij geeft geen bingo.
1: Nee. 17.
0: Nummertje 17 dan. Nummertje 17.
1: 53.
0: Nummertje 53. En kijk eens, nummertje 53 geeft bingo. En ook weer een dubbele bingo, jongens. Ja, het is niet anders.

0: Zo, nou, we hadden even een vergadering. Nee, maar we moesten even overleggen wie de bingo hadden. En dat is Kitty Hartsman, die heeft bingo. En die heeft nummer 60 gezegd. En de andere is Riet van Beuzekom. Riet van Beuzekom, die heeft nummer 47 gezegd. Nou, de ene die krijgt dus 25 bingo-muntjes. Om een keer mee te doen met de Radio Bingo. Misschien wel met die lange in oktober. En de ander die krijgt natuurlijk 100 euro. Dus we gaan kijken wie daar de winnaar is van vanavond. En dat is het laatste balletje wat er vandaag uit controle uit die molen. En daar komt hij al.
1: Nummer 50.
0: Nummertje 50. Nou, dat betekent dat we dus uitkomen bij Riet van Beuzekom. Want die had 47, die zit er 3 vanaf. En Kitty Hartsman, die had 60, dus die zit er 10 vanaf. Dat betekent dat Kitty dus bingo-muntjes krijgt. Of bingo-kaarten, maar goed, dat gaan we regelen. En we gaan Riet van Beuzekom gaan we even bellen. En dan pak ik even het nummer erbij.

0: Als het goed is, gaat de telefoon over bij Riet van Beuzenkom.
1: Riet van Beuzenkom.
0: Ja, goedenavond Riet. Met Edwin, Radus de Bolvoort.
1: Ja, ik hoor het.
0: Ja, je bent live in de uitzending, maar dat had je al begrepen natuurlijk, Riet.
1: Dat heb ik begrepen, ja.
0: Ja, je zat lekker te bingoën. Ja. En je denkt dat het gaat hartstikke goed. Hè?
1: Ja, deze keer wel. Maar het is het merendeel is nooit iets.
0: Nee. Maar ja, goed, je kan niet altijd zes gooien
1: maar
0: natuurlijk.
1: Eigenlijk altijd mee.
0: Ja.
1: Alge zaad in het ziekenhuis ligt natuurlijk.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Maar vanaf de corona. Ja, we doen altijd mee, maar vanaf de corona hebben we nooit meer iets gehad, geloof ik.
0: Oké. Nou, soms... het geluk is nu wat beter vanavond.
1: Ja. Ja,
0: want dan heb je bingo en dan denk je, potverdorie, nou is nog een dubbele bingo ook. Ja, dat is altijd wel jammer, maar je zat in ieder geval aan de goede kant. En dat betekent dat jullie €100 hebben gewonnen.
1: Nou, dat is lekker meegenomen.
0: Dat dacht ik ook, hè? Zo op de zaterdagavond even €100 in de knip. Dat zit altijd weer mee, toch?
1: Ja, dat is zeker.
0: Oké. Nou, ik zou zeggen, doe er wat leuks mee, Riet.
1: Ja, zal ik doen.
0: En dan wens ik jullie nog een hele fijne avond verder.
1: Ja, jullie ook, hè.
0: Oké. Groetjes. Jo, doeg.
1: Doei.
0: Ja, dat was Riet van Beuzenkom. En die wint dus €100 vanavond. De laatste ronde van vanavond. Ja, en dan gaan we even vakantie houden, mensen. Ja, de maand augustus is er dus geen Radio Bingo. Ah, we zijn weer terug op 4 september, zag ik zojuist voorbij komen. Op 4 september, de eerste zaterdag van september, zijn we er weer. Tenminste, zeg ik dat nou goed, 4 september? Ik ga er gelijk even nakijken. Ja, volgens mij wel. Ja, normaal gesproken zie je dat gelijk op het schermpje. Nee, 4 september was dat. Dan zijn we er weer met een nieuwe Radio Bingo. Dus vanaf deze kant wil ik u namens het hele team van de Radio Bingo een hele fijne vakantie toewensen. En ik hoop dat u allemaal weer gezellig meedoet na de vakantie op 4 september. En die bingo-kaarten die liggen ongeveer halverwege augustus weer bij de verkoopadressen. Dus nu niet gelijk morgen naar de verkoopadressen, want ze liggen er niet op dit moment. Dus zo'n beetje vanaf half augustus liggen ze weer bij de welbekende verkoopadressen. En zijn ze ook weer online te bestellen. Nou, dat kan al eerder. Binnenkort kunt u ze alweer bestellen op onze website. Vanaf deze kant bedankt voor het luisteren. En ik zou zeggen, maak er nog een fijne avond van vanavond. En tot de volgende keer. Tot na de vakantie.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het is demonstranten in Duitsland vandaag niet gelukt om het congres van AfD te dwarsbomen. Er waren ruim 30.000 betogers naar de bijeenkomst van de radicaal-rechtse partij gekomen. Zij demonstreerden tegen vreemdelingenhaat. Uiteindelijk kon het congres doorgaan en werden de leiders herkozen. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. Die wedstrijd begint straks om 11 uur en is rechtstreeks te zien bij de NOS. En na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. Op verschillende plekken rijden ze toeterend door de straten met Marokkaanse vlaggen. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteendrijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid. En ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. In de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.

Ja, luisteraars, en welkom weer bij een nieuwe aflevering van Immer Wieder Volksmuziek. We gaan er weer gezellig tegenaan de komende twee uurtjes met, zoals de afgelopen weken, heel veel non-stop muziek achter elkaar. En we begonnen met een gezellige plaat van die Mountain Crew. En wie voor handen had de octopus? Nou, hun zeggen 100.000, maar volgens mij zijn het er veel minder. Afgelopen weekend was natuurlijk weer een gezellig slakenweekend met de Crow. Afgelopen zaterdag, of vorige week zaterdag, de Slakerboom Open Air met heel uit Kitzbühel. Met heel veel mooie artiesten die voorbij komen, kwamen. En we pakken dat een beetje op met artiesten die daar opgetreden hebben. En dat waren natuurlijk onder andere Michelle. Fox Club kwam daarvoor bij onder andere. Maite Kelly, Andy Borg. En nog veel meer. En natuurlijk ook Ime Wiel zondags van de zondagmorgen met Olaf Berger, De Parfaier, Ella Entlich, Monique Graciano, Diana Amfen, Kai Becker, Tim Peters, DJ Anderson, De Krubetaler, Reine Christen en Caro Winter en nog veel meer. Ja, die uitzending ging bijna niet door vanwege de hitte toen. Maar ze hebben er toch maatregelen getrokken dat het toch door kan gaan. Dus we hadden in ieder geval afgelopen zondag een gezellige ochtend op de Duitse televisie. Zoals ik al zei, heel veel gezellige muziek. Met onder andere die Krubetalen, Cracciano, Monique, Suterale Spitsbaum, Michelle. Die Calimero's, de laatste plaat van het album van de maand. Anne-Karine Wojcik, Fox Club, Tiroler Mender. Caro Winter, artiest van deze week, 3 platen. Matthias, Wils Doe en Vloek begeleid erin. En weer een plaat van de maand van die Calimero's. Neem de Nexten Vlieger. Maite Kelly, die Poesetaler. En Andy Borg sluit deze af. Dit uurtje is het uurtje af. Welkom dus en veel plezier bij het non-stop van Immer Wieder Sonntags. Hier zijn die Krubetaler.

Hey, ja, luisteraars, dat was alweer het eerste uur van deze aflevering van Immer Wieder Volksmuziek. Lekker gezellige non-stop. We gaan even alle nummers met u doornemen. Andy Borg, die kleine knijpen, die Pustaler, die Bergbouwer Boeau. Oelala, de Maite Kelly, die Calumero's, Niem de Next en Vlieger. Caro Winter als artieste van de week, Fluk begeleidt erin, Wilsdoel en Matthias. Tiroler Mander, I love volksmuziek, Die lange nacht ter welt, Foxclub. Unseniert, Anna-Krine Wojciak. Du hast de goed gemacht, van die Calimeros als CD van de maand. Kleine prinsessin Michelle, die gisteren of afgelopen zaterdag 27 juni afscheid nam van de bühne. Südtiroler Spitzbaun, Mai, Hutte und Ei, Monique, Doze Fietser per sempre. Graciano, Neu Liebe, Neues Glück, Drie Kruwbetaler, Hier kom ik, hier wil ik zijn. Trompette Ego, de Slavko Asnik, onze tune al jarenlang. En de Mountain Crew, Octopus. Dat was het eerste uur van Immer Wieder Volksmuziek. Ik zie u en zo weer terug bij het tweede uur met hetzelfde gebeuren. Lekker veel non-stop. En ik zou zeggen, tot zometeen maar weer.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000... Ook is het aantal mensen dat gewond is geraakt naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Want tienduizenden mensen worden nog vermist. En de kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is zo goed als nul, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangkampen ingericht. Maar Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. 270 mensen die vandaag de snelweg A12 probeerden te blokkeren, zijn opgepakt. Onder hen zijn 21 inzittenden van voertuigen die de snelweg blokkeerden. Het lukte activisten van Extinction Rebellion kort om de parallelbaan van de snelweg te blokkeren, maar de politie kon de actie snel beëindigen. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. En die wedstrijd begint rond deze tijd en is rechtstreeks te zien bij de NOS. Na de winst van Marokko in de achtste finale op het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. In onder meer Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort wordt feest gevierd. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteen drijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid. En ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.

En welkom terug bij het tweede gedeelte van deze aflevering Immer Wieder Volksmuziek. Net zoals het eerste uur weer heel veel non-stop muziek. Eigenlijk gewoon alleen maar non-stop muziek. We begonnen met Wijstoe van Olly P. Afgelopen zaterdag 27 juni nog te zien geweest bij het grote Slaker Open Air Festival in Kitzbühel. En daarvoor straks nog meer artiesten die daar opgetreden hebben. Onder andere Toen Daad Zien, Dietje Utzee, Andrea Berg, Beatrice Eekli. En dan gaan we verder met het artiest van de maand. De Calimero's van hun album Portofino. Patrick Steindl. Uit de zomerhitcompetitie van Immer Wieder Sonntags. Claudia Jung, die Liebe Meines Leben. Dat is een single die ze heeft gemaakt voor haar overleden man. De Jungen Wölfe, ook van de zomerhitcompetitie van Immer Wieder Sonntags. En dan gaan we naar... Naar Michelle. En die, zoals ik vorige week al zei, in het eerste uur bedoel ik eigenlijk, die neemt afscheid van de bühne. En dat nummer wat ze nu gaat zingen was het laatste nummer wat ze op de televisiebühne heeft gezongen. Dat is Waar is voor mij van Michelle dus. De original Opel Kruinen, Mireille Mathieu, even terug in de tijd. Die pakken Baum, Vanessa May, ook te zien geweest bij de Slaken Open Air. En die Calimero's, Monique. En daarna de instrumentale om het uurtje weer af te sluiten. En dit waren de artiesten die voorbij komen. En we beginnen zometeen met Tirol van DJ Utzee. Ik zeg welkom weer bij het tweede gedeelte van deze aflevering van Immer Wieder Volksmuziek. En nog weer veel luisterplezier.

0: Ja, dit was het dan weer. Deze uitzending van Immer Wieder Volksmuziek. Je hoorde hiervoor nog Manuele Velen met Sieben Dagen Had Die Ogen. En daarvoor Dolce Vita Per Sambre, Monique, Audius, Mon Amour van die Calimero's. Vanessa mee, ik sterf voor dich. Die pakkenbaum, ik glaub, ik kunt maal. Hinter die college van Paris, Maria Mateu. Schöne Urlaubsout, original Open Ober Kreiner. Michelle, dat war es für mich. Sommer Hasel, die jonge Wölfe. Die Liebe meines Lebens. Claudia de Jong, Patrick Steindl en Heise Sommervliet. Du bist die Sterne so schön van die Calimero's. Mijn Herz, Peter Zekli. Andrea Berg, du hast mich tausendmal bedrogen. Tirol van DJ Utti. Utsi en dit uurtje begonnen met Oli P. Wijns to Party Edit.
1: Je lokale
2: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
1: Radio Stad Montfoort.
2: Nu het nieuws van middernacht.
3: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finales van het WK voetbal zijn Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken is de sfeer omgeslagen. In Rotterdam is de mobiele eenheid in actie gekomen en zouden ook arrestaties zijn verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. In Den Haag heeft de burgemeester een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de Schilderswijk. Daar heeft de ME een zogeheten waterwerper ingezet om de onrustige menigte uiteen te drijven. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. En die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die in huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En de eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Leasebike. Hij was de snelste in ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
1: Radio Stad Montfoort.
2: Met nu non-stop muziek.
1: Nee.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. In Rotterdam kwam de mobiele eenheid in actie en werden arrestaties verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Utrecht, Leiden en Den Haag was het onrustig. Voor een deel van de Haagse Schilderswijk werd een noodbevel uitgevaardigd. Daar zette de ME een zogeheten waterwerper in om de menigte uiteen te drijven. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. En die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gehaald is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. Twee vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Made bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Als Minal in 2025 een reis maakt door India, besluit ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test blijkt dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus is. "Ik was helemaal in shock," vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

have we got news.